0: Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musical specialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.
1: A minute to morning.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
2: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
1: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
2: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
1: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

100% Haags. Den Haag FM.

0: Nieuws van 5 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiekduider Willem Post.
1: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
0: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
2: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
1: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stad.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan wil voorkomen dat de renovatie van het Binnenhof nog duurder wordt en nog langer gaat duren. Boekholt-O'Sullivan gaat haar uiterste best doen, maar zekerheid kan ze niet geven, zei de minister van Wonen in een Kamerdebat over de renovatie van het historische complex. 5 van de 8 aanwezige politieke partijen vroegen de minister om meer grip op de opknapbeurt. Speelt nog een ander probleem dat de kwestie alleen maar lastiger maakt. De instanties die op het Binnenhof huisvest waren, zijn de laatste jaren allemaal in omvang gegroeid. Dus het gaat allemaal niet passen, lijkt het, als de verbouwing uiteindelijk over vele jaren is afgerond. Het ziet er onsmakelijk uit. Een voertuig in Loosduinen zit vol schimmel en houdt al sinds vorig jaar zomer een gewilde parkeerplaats bezet. Omwonenden zijn er klaar mee.
4: Hij ziet er niet uit, dat buiten dat om. Hij is beschimmeld helemaal van binnen, hebben we al gezien.
5: De auto is open, je kan hem open doen en je kan gewoon erin kijken. De planten groeien net zo hard op het dashboard als dat het er buiten groeit.
6: Als je erin gaat zitten, heb je gelijk een ziekte misschien.
4: De banden die lopen, die gaan bijna leeg, dus hij, of hij nog rijdt, heeft geen idee.
5: En het is ook een beetje jammer dat de handhaving daar niet adequaat op reageert.
3: Juist deze week is door handhavers van de gemeente Den Haag wel een sticker op het wrak geplakt. Mogelijk wordt die dus snel weggesleept. Het weer nog zonnig, wat bewolking, wel droog en warme lucht in aantocht. De maxima vanmiddag rond 20 graden en morgen zelfs een graad of 25. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Wat leuk dat jij weer luistert naar Den Haag FM. Mijn naam is Sanji en ik mag samen met jou de ochtend doorbrengen. Nou, vanochtend stond ik op en eigenlijk het allereerste wat ik deed is die telefoon pakken. Sowieso om die wekker uit te zetten, maar om nog wat te doen. Want, jongens, de mooiere dagen komen eraan. Qua temperaturen natuurlijk. Dus ik kijk in die telefoon en ik ben dus heel erg benieuwd van, is er wat veranderd? Wordt vandaag nog steeds gewoon een goede dag qua temperatuur? Ja, en wat mijn telefoon zei, maakt mij heel erg blij. Het wordt vandaag namelijk lekker, rond de 20 graden volgens mijn telefoon. Nou, dat kan er dus nog wel eens naast zitten wat zo'n mobieltje aangeeft. Maar het was wel dat ik bij mezelf dacht, heerlijk. Hier gaan we. Afgelopen maandag en afgelopen dinsdag zat ik hier en keek naar buiten en was het echt gewoon behoorlijk nat en droevig. Maar nu, als ik al een beetje naar buiten gluur, jongens, eerlijk is eerlijk. Het zonnetje straalt al en ik kijk dan een beetje vanaf dan de centrale bibliotheek. Daar is ons studio in. Nou, dan moet je nagaan dat ik dus hier dan bij het raam, dan zie ik de Pathé, ik zie de TK Maxx, ik zie de Zenos, ik zie de Primark. En als ik dan verder het straatje inkijk richting de Burger King, daar zie ik dus echt al die zon mooi vallen op de gebouwen. Ik neem jou helemaal mee in wat ik zie. Dus het wordt een prachtige dag. En hier mag ik samen met jou beginnen. En dat maakt mij sowieso heel erg blij. We gaan zo meteen naar Amy Winehouse. You know I'm no good. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 19:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66... blijft 90 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie denkt dat de 37-jarige verdachte handelde met een terroristisch motief. Bij de explosie op 7 mei aan de Lange Houtstraat raakte niemand

gewond, maar het pand liep wel schade op. Winkeliers in de Haagse binnenstad starten met een collectief winkelverbod voor veelplegers en overlastgevers. Winkels die meedoen kunnen gegevens delen, zodat mensen die stelen of overlast veroorzaken direct uit meerdere winkels geweerd worden. Onder meer Hema, Albert Heijn, Jumbo en Decathlon doen mee aan het systeem. Volgens ondernemers moet de sticker op de deur vooral afschrikken. En de gemeente erkent dat een vergunning voor een braderie op de Leiweg te laat is afgewezen. Volgens het stadsbestuur was uitgebreider onderzoek nodig, omdat organisator Marbo zich eerder niet aan vergunningsvoorwaarden hield. Hart voor Den Haag reageerde eerder boos, omdat ondernemers al extra inkopen en personeel hadden geregeld voor het evenement. En dan het weer van vandaag. In de loop van de dag krijgen we steeds meer zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige wind loopt de temperatuur op naar ongeveer 20 graden.

Where Is My Husband van Ray. En de lijnen die staan open, want jij maakt nog steeds kans op 2 kaarten voor de theatervoorstelling aanstaande vrijdag om 8:15 in de Regentes. En de voorstelling waar ik het over heb is Davy. Daar kan je dus 2 kaarten voor winnen. Daarvoor moet je even een appje sturen naar 070-307-8899. En wanneer je een appje stuurt, dan moet je even aangeven waarom jij 2 kaarten verdient en met wie je daar naartoe wil gaan. Nou, de leukste, beste, bijzonderste verhalen, die maken dus kans op die kaarten. Dus, aanstaande vrijdag. Heb jij nog niks op de planning staan, maar wil je wel iets leuks, cultureels doen? Dan kan je dus kans maken op de kaarten van de voorstelling Davy. Dat is een voorstelling vol met klassieke Indiaanse dans. Dus als je daarvan houdt, ja, ik zou zeggen, schroom niet. App even naar dit nummer en dan kan je daar misschien gewoon helemaal gratis naartoe.

0: Het is bijna 7:50 en dat brengt ons bij de volgende rubriek, namelijk...
1: Senshi's Classic.
0: En vandaag neem ik je mee naar 2005. Het is laat op de avond en iedereen die slaapt al. En jij zit nog wakker met je eigen gedachtes. Misschien heb je net een discussie gehad met iemand van wie je houdt. Of misschien mis je gewoon even iemand. En dan zette je dit nummer op. Ordinary People van John Legend. Alleen een piano, zijn stem en een tekst die zo, maar dan ook echt zo eerlijk voelt, dat het bijna ongemakkelijk wordt. Geen grote show, geen harde beat, gewoon een nummer. Dat precies begrijpt hoe ingewikkeld liefde soms kan zijn. Daarom dacht ik, dit is vandaag de classic of the day. Ordinary People. En ineens voelt alles even herkenbaar.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan wil voorkomen dat de renovatie van het Binnenhof nog duurder wordt en nog langer gaat duren. Boekholt-O'Sullivan gaat haar uiterste best doen, maar zekerheid kan ze niet geven, zei de minister van Wonen in een Kamerdebat over de renovatie van het historische complex. 5 van de 8 aanwezige politieke partijen vroegen de minister om meer grip op de opknapbeurt. Speelt nog een ander probleem dat de kwestie alleen maar lastiger maakt. De instanties die op het Binnenhof gehuisvest waren, zijn de laatste jaren allemaal in omvang gegroeid. Dus het gaat allemaal niet passen, lijkt het, als de verbouwing uiteindelijk over vele jaren is afgerond. Het ziet er onsmakelijk uit. Een voertuig in Loosduinen zit vol schimmel en houdt al sinds vorig jaar zomer een gewilde parkeerplaats bezet. Omwonenden zijn er klaar mee.
8: Hij ziet er niet uit, dat buiten dat om. Hij is beschimmeld helemaal van binnen, hebben we al gezien.
9: De auto is open, je kan hem open doen en je kan gewoon erin kijken. De planten groeien net zo hard op het dashboard als dat het er buiten groeit.
10: Als je erin gaat zitten, heb je gelijk een ziekte misschien. Maar.
8: De banden die lopen, die gaan bijna leeg, dus hij, of hij nog rijdt, heeft geen idee.
9: En het is ook een beetje jammer dat de handhaving daar niet adequaat op reageert.
7: Juist deze week is door handhavers van de gemeente Den Haag wel een sticker op het wrak geplakt. Mogelijk wordt die dus snel weggesleept. Het weer nog zonnig, wat bewolking, wel droog en warme lucht in aantocht. De maxima vanmiddag rond 20 graden en morgen zelfs een graad of 25. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
12: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: beetje geïnspireerd door parachuten en ballonnen en hoe heet dat? Ja, en die twee elementen die kunnen dan steeds in een andere opstelling kunnen ze tevoorschijn komen. En de hele periode kun je eigenlijk op zoek gaan naar waar die staat vandaag. En denk aan hofjes, pleintjes, groene parken. Eigenlijk overal in Den Haag kan die voorbij komen.
1: Ja.
0: En we hebben daar ook nog een actie aan verbonden. Dus als je naar onze Instagram-account gaat van This is the Heek, kun je misschien ook nog wat winnen als je de blauwe hebt gevonden die dag.
1: Oh, super gaaf. Dus het is gewoon ook nog, het is eigenlijk een verrassing waar die allemaal terecht gaat komen. Je kan iets leuks winnen. En je kan dus ook eigenlijk vanaf morgen tot en met, ik spreek even 21 juni uit mijn hoofd.
0: Ja,
1: kan je gewoon hier zo eigenlijk door de stad gaan wandelen en genieten van die kunst.
0: Exact.
1: Ja, nou, ik zou zeggen echt fantastisch. Check ook even de Instagram en dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: We gaan weer naar muziek. Ik heb Stay voor jullie klaarstaan.

0: vandaag bij mij in de uitzending Teddy Turnt. En hij heeft een gloednieuwe samenwerking met IC. En hij is hier zo in de studio, want ze gaan vannacht een nummer uitbrengen. Dat nummer heet Therapy. Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het met jullie?
1: Ja, geweldig toch? Deze ochtend gewoon starten bij de ochtendshow bij Sanji.
0: Hey.
1: Ja, toch?
0: Ja, precies. Nou, je straalt ook helemaal. Dat nieuwe nummer komt dus uit. Therapy heet het. Of Therapy. Ik weet niet of je het op Engels of Nederlands wilt zeggen.
1: Op zijn Engels, ja.
0: Op zijn Engels. Ja, wat is het dus echt? Ik denk aan therapie, denk ik, of therapy, denk ik gelijk van wow. Mentaal. Waar gaat het nummer over?
1: In het kort, samen met AC, hebben wij een nummer samengesteld wat jou gaat helpen om een gat in je ziel te vullen met liefde. En dan een andere persoon die je dan tegenkomt. En dan die persoon gaat ervoor zorgen dat jij wordt geheeld.
0: Oh, wauw. Dus eigenlijk healing door iemand anders.
1: Juist.
0: Hebben jullie dat zelf in jullie eigen leven meegemaakt?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja?
0: Ik zie heel voorzichtig. Ja. Ja?
1: We hebben niet zoveel tijd.
0: Ja, ik wil het wel kort even weten.
1: Ja, toch. Ja, het is mooi dat... kijk, in het leven denk ik dat het goed is om aan jezelf te werken. Maar als je bezig bent in die journey, zijn er toch momenten dat je hulp nodig hebt. En ja, dat heb ik wel gevonden in mijn leven. Iemand die mij kan helpen om mij nog completer te maken.
0: Ja, want wie is die echte rock voor jou dan?
1: Ja, mijn wederhelft.
0: Ja, ja, super mooi. En voor
3: mooie
0: jou?
3: Woorden. Ik heb haar nog niet gevonden. Ik heb haar nog niet gevonden. In the meantime, I just keep working, kind of. So, yeah.
0: Dat is goed, maar je zegt je hebt haar nog niet gevonden. Maar het kan ook zijn dat het juist misschien een oom of een goede vriend of zo kan het ook zijn.
3: Dan is het sowieso gewoon mijn family en mijn friends. Weet je, die zijn sowieso gewoon mijn rock in die zin. Ja.
0: Ja, super nice. Ja, en je hebt ook nog vandaag nog iemand meegenomen.
1: Zeker.
0: Ja.
4: Ja, mijn naam is Jimmy D.
0: Ja, en jij bent volgens mij van de beat.
4: Ja, van de beat.
0: Ja, hoe was het voor jou om met deze mannen samen te werken?
4: Ik heb eerlijk gezegd, met Teddy heb ik al één plaat, zeg maar. Vroeger hebben we iets gemaakt en uitgebracht. En ik stuur een regelmatig beat, zeg maar. En deze is eigenlijk tot stand gekomen heel spontaan. Want ik stuurde die beat naar hem en hij was gelijk fire van... Hé, hier moet iemand op, hier moet iemand bij, weet je wel. En
0: ja.
4: Hij stuurde het terug met AC erop. Hé, heftig.
0: Ja. Het was gewoon klaar. Ja. Ja, ja. Dus jij kwam met de beat. Jij zei gelijk, ja, hier kan ik wat mee.
1: Ja.
0: En toen dacht je van, hij moet ook erbij.
1: Ja, direct.
0: Ja, en waarom ben je dan voor hem gekozen?
1: Omdat AC voor mij wel een lokale artiest is die afro-sound heel erg fijn kan brengen. En een mooie balans heeft tussen, ja, als het ware, het toegankelijke, iets meer mainstream en dansbare. Maar ook gewoon, ja, het inhoudelijke. Het is niet, het is gewoon een mooie balans. En dat past gewoon perfect bij Therapy.
3: Ja, man, appreciate you, bro.
0: Ja, het nummer komt dus vannacht uit.
1: Yes.
0: Wat hoop je dat mensen gaan ervaren of gaan voelen als ze het nummer horen?
1: Een aantal dingen. Eén is dat ze beginnen te lachen een beetje. Van, hé, hey, ik krijg een bepaalde energie. Zomer vibe. Mm-hmm. Dat je wil bewegen. En dat je echt een positieve vibe voelt. En ook dat je het wilt delen met andere mensen. Het is een nummer wat uitnodigt tot samenkomst en samen dansen. Het is niet echt heel introspectie. Ik ga nu ogen dicht. Zo. Het is gewoon echt, hey,
3: ja, gezellig,
1: open en gezelligheid.
3: Gewoon toegankelijk voor elke leeftijd. Het is jong en oud. Dus iedereen kan er gewoon lekker op vibe, lekker dansen. Dus.
4: Ja, ik heb heel veel ouderen om me heen die al helemaal vibe op dat nummer op TikTok en zo. Van wanneer komt die uit, toch? Nou, vanavond 12 uur.
0: Ja, perfect. En jullie zeggen ook, ja, zomer. Maar aankomende week, jongens, het wordt echt gigantisch lekker weer.
1: Ja,
0: dus dat
1: zeker,
0: is wel een perfect
1: zeker
0: moment dat het nummer uitkomt ook.
1: De 25, 26, 27 graden, Therapy.
0: Ja.
1: Past er perfect bij.
0: Dus jullie
4: summer thing.
0: Zie jezelf wel ergens straks op het strand staan met dat nummer aan.
3: Ja, kan zo. Ja,
1: overal kan dit nummer. Strand, festi,
3: barbecues.
4: Maar niet alleen Nederland, het is worldwide thing.
3: Inderdaad, worldwide thing.
0: Ja, je hoort het. Nou, ik ben heel erg benieuwd geworden natuurlijk. Ik heb geen zin om te wachten tot vannacht. Dus we gaan hier gewoon even een primeurtje draaien, toch?
1: We gaan een primeur. Therapy. Teddy Turnt AC. Jimmy D.
3: Let's go.
1: Ochtend zo. Yes, yes, yes, yes. Oeh. De ochtendshow. Sanji. Teddy Turnt AC, Jimmy D. Let's get it. Come on. We gotta make it hot. This one is for the ladies. Are you ready? Worldwide.
3: Worldwide.

0: therapy.
1: Ja, therapy.
2: Therapy. Vanavond 12 uur. Steady turned AC.
3: A worldwide thing. Worldwide
2: energy. De ochtendshow, let's get it.
4: Oh, heerlijk. Ik ben helemaal in die summer vibes nu. Ik kan niet wachten tot vanavond. Dankjewel, heren. Echt, ik heb genoten, man.
2: Ja, ja toch?
4: Ja, man.
2: Jij bedankt voor het nodigen.
4: Ja, tuurlijk. En dit nummer, ja, het kan niet anders gaan dan dat dit nummer gewoon helemaal left gaat straks.
2: Sky high.
4: Precies. Dankjewel.
1: Yes.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:08 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 blijft 90 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie denkt dat de 37-jarige verdachte handelde met een terroristisch motief. Bij de explosie op 7 mei aan de Lange Houtstraat raakte niemand gewond, maar het pand liep wel schade op. Winkeliers in de Haagse binnenstad starten met een collectief winkelverbod voor veelplegers en overlastgevers. Winkels die meedoen kunnen gegevens delen, zodat mensen die stelen of overlast veroorzaken direct uit meerdere winkels geweerd worden. Onder meer Hema, Albert Heijn, Jumbo en Decathlon doen mee aan dit systeem. Volgens ondernemers moet de sticker op de deur vooral afschrikken. En de gemeente erkent dat de vergunning voor een braderie op de Leiweg te laat is afgewezen. Volgens het stadsbestuur was uitgebreider onderzoek nodig, omdat onderorganisator Marbo zich eerder niet aan vergunningsvoorwaarden hield. Hart voor Den Haag reageerde eerder boos, omdat ondernemers al extra inkopen en personeel hadden geregeld voor het evenement. En dan het weer van vandaag. In de loop van de dag krijgen we steeds meer zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige wind loopt de temperatuur op naar ongeveer 20 graden.

0: Fanny van Douwe Bob hier bij de ochtendshow met Sanji. Nou, het is dus onwijs lekker weer. En het wordt dus het aankomende weekend alleen maar beter. En dat betekent ook dat jij het aankomende weekend lekker naar buiten kan gaan. En misschien wel extra kan gaan genieten van sportactiviteiten. Nou, en wie ons helemaal gaat vertellen wat er qua sportactiviteiten dit weekend te zien is of te beleven in de stad, is natuurlijk niemand minder dan Fieron van Sportsignaal. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Ja, het wordt inderdaad lekker weer. Dus als je niks te doen hebt, kom lekker langs de lijn ergens naar een mooie sportwedstrijd kijken. Inderdaad, en doe een lekker kleurtje op.
0: Ja, heerlijk. Ik bedoel, vooral als je ervan houdt, daar lekker staan, lekker kleurtje pakken. Misschien nog lekker een drankje erbij.
1: Ja, precies. Nee, ja, heerlijk. Het belooft sowieso een mooi weekend te worden. Spannend weekend. Bij alle veldsporten eigenlijk begint een beetje niveau. De zomerstop eraan te komen. Dat betekent dat al die ontknopingen ook weer eraan zitten te komen. En wij zijn dit weekend weer bij een paar mooie wedstrijden. Voetbalwedstrijden. En we hebben ook uitgebreid aandacht voor rugby. Daar wil ik eerst even over beginnen. Want HR landskampioen. Die hebben zich zoals eigenlijk wel verwacht voor de finale pool van de Ereklasse. En ze nemen het op tegen de nummer 3 uit de reguliere competitie, het Gooi. En HRC is zelf tweede geworden. En dat gaat echt een hele spannende wedstrijd worden. Vanaf half 5 op het terrein van HRC is dat aanstaande zaterdag. Wij hebben voor die wedstrijd een uitgebreide voorbeschouwing met de paar spelers van HRC. Om alvast een beetje goed in de stemming te komen. Ja, ze nemen het dus op tegen het Gooi. En die twee ploegen ontlopen elkaar heel weinig. HRC heeft in eigen huis verloren van het Gooi met 31-26. En bij het Gooi won HRC dan weer met 22-19. Dus deze wedstrijd kan echt alle kanten opgaan. En HRC wil natuurlijk als kampioen, als regerend landskampioen, gewoon weer in de finale staan. Dus dat belooft heel erg spannend te worden.
0: Ja, dat geloof ik. Echt een nek-aan-nek race als ik het zo hoor.
1: Ja, klopt. Nee, die ploegen ontlopen elkaar echt heel weinig. Dus dat gaat heel leuk worden. En ik ben zelf niet bij het rugby zaterdag. Ik ga naar een voetbalwedstrijd. Die is ook leuk hoor. Bij de derde klasse F. Daar is de kampioen al wel bekend. En dat zal allemaal wel. Maar het is nog niet duidelijk wie de na-competitie ingaat of wie direct gaat degraderen. En twee ploegen. Die komen in aanmerking voor na-competitie. Dat is Vitesse Delft en TAC 90. Beide ploegen hebben 29 punten uit 25 wedstrijden. De laatste competitiewedstrijd gaat bepalen wie de na-competitiewedstrijd ingaat... en wie in de derde klasse F blijft en meteen de zomervakantie in kan gaan. TAC 90, Haagse ploeg, die moeten winnen... want het doelsaldo is minder dan dat van Vitesse Delft. Dus aan een gelijkspel hebben ze niks. Ze staan er nu toch ook al onder. Dus dat belooft een heel mooi voetbalgevecht te gaan worden. Ja, en dan hebben we ook nog Forum Sport. Dat is een ploeg die staan nu nog veilig, maar die zouden door twee ploegen nog kunnen worden ingelopen. Ja, die nemen het dan weer op in eigen huis tegen de kampioen. Dus dat belooft ook heel spannend te worden. Want ja, Forum Sport heeft aan één puntje misschien niet voldoende. Dus die moeten proberen de kampioen te verslaan in ook daar de laatste speelronde voor de competitie. Ja, en anders moeten zij het negatieve toetje van de na-competitie in. En dan maak je wel eens kans op degradatie. En dat willen zij natuurlijk voorkomen. Dus die moeten knallen tegen de kampioen van de eerste klasse. Ja, datzelfde geldt eigenlijk voor Scheveningen. Die zijn ook nog niet veilig. Gaan misschien daarna competitie kunnen ontlopen, maar dan moeten ze het wel opnemen tegen de nummer 2, Lisse. Dat is dus eigenlijk een beetje eenzelfde verhaal. Ja, Lisse gaat daarna competitie in en die willen eigenlijk Scheveningen gewoon verslaan, zodat ze met een goed gevoel daarna competitie ingaan. En Scheveningen die wil winnen om in de derde divisie B te blijven. Vorig jaar speelden ze nog in de tweede divisie. En nu staan ze dus onderaan in de derde divisie. Ja, kan je gewoon zeggen van dat is niet goed. En ja, ze zijn wel lekker bezig op zich. De laatste paar weken gaat het redelijk. Halen ze nog wel wat punten. Maar zaterdag belooft dus echt een hele spannende dag te worden. Ook voor de Schollekoppen, zoals de bijnaam van de ploeg uit Scheveningen heet.
0: Nou, het wordt een heel spannend weekend aan alle kanten als ik het zo hoor.
1: Ja, klopt, ja. Klopt. En, gaat heel leuk worden.
0: Ja, dat geloof ik. En aankomend weekend kan je dat natuurlijk allemaal gewoon op de voet volgen samen met Sportsignaal.
1: Ja, wij zijn er van 2 tot iets na 6. Tot ongeveer 6:30 zijn we er dit weekend. Omdat Scheveningen pas om 3:30 begint, zullen wij ook wat uitlopen met onze uitzending. Maar dat is natuurlijk helemaal niet erg.
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Dus jij kan het gewoon lekker aanstaande weekend volgen. Gewoon hier op Den Haag FM. Dankjewel, Viron.
1: Yes, graag gedaan. Doei.
0: Doei. Crazy in love, Beyoncé. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji. 92.0.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Hey, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De gemeente doet zijn best om genoeg standplaatsen te vinden voor woonwagens. Maar die zoektocht verloopt stroef. Ook de uitbreiding van bestaande kampen komt niet van de grond. En dat heeft alles bij elkaar geleid tot grote frustratie onder woonwagenbewoners. Gisteren konden die inspreken tijdens een commissiedebat, vertelt politiek verslaggever Lot van Breek.
9: Henk Coret, een van de woonwagenbewoners, die kwam inspreken en die vertelde hoe dat allemaal gegaan is. Nou, alles wat fout kon gaan, is fout gegaan, zei hij. We moesten zelf, zegt hij, als woonwagenbewoners de aannemers regelen. We moesten zelf stratenmakers regelen.
8: En de kwestie is sinds anderhalf jaar extra gevoelig geworden.
9: En dat komt door een uitspraak in 2024 van de rechter. Die heeft gezegd dat de gemeente Den Haag de woonwagenbewoners heeft gediscrimineerd. Dus een keiharde uitspraak. En de rechter die heeft Den Haag dan ook de opdracht gegeven om de wachtlijst voor woonwagenbewoners in 2029 gelijk te trekken met die voor de wachtlijst van mensen op een sociale huurwoning.
8: De eerdere verplaatsing van het woonwagenkamp aan de Energiestraat is wel gerealiseerd, maar die is allesbehalve gladjes verlopen. Woonwagenbewoners stappen nu mogelijk naar de rechter. Reanimeren moet sneller en makkelijker kunnen, vindt Stef Hoordijk. De 25-jarige Hagenaar heeft daarom een speciale mini-automatische externe defibrillator gemaakt. Op de donderdagse markt in de Scheveningse Stevinstraat geeft hij de eerste broekzak AED weg. Een AED is een apparaat dat het normale hartritme weer kan herstellen als iemand een hartstilstand heeft. Dan nog het weer. Zonnig, wel wat bewolking, maar droog en warme lucht is in aantocht. Het wordt vanmiddag een graad of 20, morgen een graad of 25. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het laatste uurtje van de Ochtendshow is aangebroken. En in dit laatste uurtje heb ik natuurlijk nog vele dingen voor jou klaarstaan. Zo gaan we zo meteen natuurlijk naar de Haagse, degene die in de Haagse spotlight staat deze week. En dat is de band Sha Sha Shalina. Dat is een Latin band, daar hoor je dus zo meteen meer over. Ik ga ook nog even bellen met ons politiek verslaggever Maxime Kok. Want ja, hoe gaat het op dit moment met de Haagse politiek? Hij gaat ons helemaal op de hoogte brengen van wat er allemaal gaande is. En daarnaast kan je natuurlijk ook nog kaarten winnen voor de voorstelling Davy aanstaande vrijdag 22 mei om 8:15 in Theater De Regentes. Wil jij kans maken op die kaarten? Dan moet je even een app sturen. Dat kan naar 070-307-8899.

0: Spotlight.
1: Iedere week zet ik weer een andere artiest of bandje in de Haagse Spotlight. Ja, en die plek verdien je als je dus een artiest of bandje bent, uit Den Haag komt en ook nog eens heel erg goed bezig bent. Nou, en de volgende dame, die is dat sowieso, want ze heeft een eigen show in het paard. Voor veel artiesten is dat al een droom. Op 28 mei brengt de Latin band Cha Cha Shalina een album uit en staat er meteen dus een grote release show gepland in het paard. Nou, ook een superbelangrijke mijlpaal. Nou, goedemorgen, wat ben jij onwijs goed bezig met alles.
2: Ja, ik hou zoveel van muziek. Ik ga er gewoon voor.
1: Ja, en is het de eerste keer dat je zo'n hele show gaat geven dan ook in het paard?
2: Ja, sowieso nooit eerder in het paard gespeeld. En vaak hoor je wel dat je eerst paardcafé en dan de volgende stap, als het goed gaat, naar de kleine zaal. Maar we hebben het café geskipt en we mochten meteen in de kleine zaal. Dus dat is wel echt super cool.
1: Ja, super goed. En vooral ook juist als Haagse band gelijk, bam, in paardcafé. De kleine zaal is echt een mooie mijlpaal.
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar komt dus een release voor jullie album. Kan je wat vertellen over dat album?
2: Ja, het is ons tweede album. Want we hebben hiervoor een album in 2023 gereleased. En in 2021 onze eerste EP. Dus we zijn al een tijdje bezig. Maar het nieuwe album gaat heten Mujeres Fuertes. En dat betekent sterke vrouwen. En het is een ode aan sterke vrouwelijke rolmodellen. Dus ik heb verschillende vrouwen gekozen. Zowel persoonlijke verhalen als grote artiesten als Celia Cruz uit Cuba. Of de schilder Frida Kahlo. Heb ik van iedereen een ode, zeg maar, geschreven.
1: Wauw, wat goed. Ja, ik ben sowieso helemaal girl power, dus dat vind ik echt prachtig. Alles is ook Spaanstalig. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Omdat Latin muziek en Spaanse taal, dat gaat gewoon het beste samen. Het is gewoon heel mooi. Je kan ook wel in het Engels zingen. We hebben één nummer waar ik soort van half Engels, half Spaans, dat noem je dan Spanglish, zing. Maar de taal is gewoon zo mooi. Het is gewoon zo mooie klanken, gewoon gepassioneerd. Dus vandaar dat ik in het Spaans zing. Maar ik praat eigenlijk helemaal geen Spaans.
1: Nee.
2: Dus soms komen mensen aan het optreden naar me toe uit Colombia. Of waar dan ook. En die beginnen blablabla. En ik echt zo, yo no hablo español. En dan denken ze echt, huh? Hoe dan? Je hebt alles in het Engels Spaans gezongen. Maar dat is gewoon heel veel studeren. En dan ja, gaat dat vanzelf, zeg maar.
1: Ja, want hoe schrijf je dan je nummers als je de taal zelf niet machtig bent verder?
2: Ik schrijf het altijd eerst in Engels, de songtekst. En daarna vertaal ik het, maar dan is de vertaling nooit helemaal goed. Dus heb ik altijd mijn bandleden of Gerardo, die komt uit Venezuela. Die zegt, oh nee, dit, nee, zo zeg je dat niet, dat, nee, dit snapt niemand. Dus, en zo wordt het, zeg maar, samen gefine-tuned.
1: Ja, oh, wat tof. Dat vind ik echt tof. En die uitspraak dan, is dat dan ook nog lastig? Of als je het zingt, dan gaat het eigenlijk vanzelf?
2: Nou, in het begin was het lastig, want zeg maar gewoon Nederlands en Spaans, zeg maar vooral uit Zuid-Amerika, dus niet het Spanje-Spaans, dat is toch weer een ander accent, is gewoon totaal tegenovergestelde van Nederlands. Weet je, Nederlands is heel erg alles achterin. Ja. En Spaans is heel duidelijk. Dus ik moest ook echt hard eraan werken. Ik heb echt uren met Gerardo gezeten. Nou, echt opnieuw, nooit. Ja. Totdat het steeds beter ging, zeg maar.
1: Ja. En was er ook een bepaald woord ervoor? Je denkt van zo, dat was echt wel even gewoon een backbreaker bijna.
2: Oh, er zijn er best wel veel. Ik heb zelf dat ik niet de R, die kan ik alleen maar rollen achter in mijn keel en niet met mijn tong. Dus daar was het altijd van opnieuw en het lukte niet. En uiteindelijk heb ik gewoon gezegd, jongens, dit is gewoon mijn Nederlandse dingetje. Ik ga nooit 100% Spaans klinken. En zodra je, zeg maar, gewoon de muziek goed uitvoert en gewoon met passie zingt, dan vergeven heel veel mensen je ook wel van, weet je wel, je bent gewoon goed bezig. En dan is het maar gewoon mijn trademark.
1: Ja, nou, ik denk dat het uiteindelijk ook wel siert. Ja, ik zelf hoor dat gewoon niet, dat het niet natuurlijk helemaal vlekkeloos is natuurlijk. Maar ik vind het altijd gewoon, ja, ook Frans, Spaans, ik vind het heerlijk klinken in
2: muziek.
1: Ja, het
2: zijn prachtige talen.
1: Ja, echt. En je kan me wat bij het ware uitlopen te schelden. En ik denk, wauw, wat mooi. Ja, de release komt er dus bijna aan. En als mensen dus naar het paard komen, wat kunnen ze een beetje van die avond verder verwachten?
2: Het is een soort van alsof je een kleine vakantie neemt. Dus dat is wat we ook heel graag willen uitstralen. Je komt er, er is gewoon een fijne sfeer. Als je wilt dansen, kan je dansen. Als je gewoon wil luisteren, is dat ook helemaal goed. Maar je moet je gewoon een soort van voorstellen alsof je, als je je ogen dicht doet, dat je op het strand zit met je cocktail in je hand. Gewoon dat je echt dat vakantiegevoel en het blij gevoel en het dansen, dat is gewoon het belangrijkste eigenlijk.
1: Ja, heerlijk. Dus 28 mei in het paard. Zijn er nog kaarten te halen?
2: Er zijn nog kaarten. Je moet wel snel zijn, maar er zijn nog kaarten. Dus kom ons alsjeblieft supporten.
1: We gaan ook even natuurlijk luisteren naar een nummer. Ja, ik ga proberen uit te spreken. Mujeres Fuertes.
2: Mujeres Fuertes.
1: Kijk, zie, ik ga nu al gewoon in de cursus bij jou proberen uit te spreken. Mujeres Fuertes.
2: Mujeres Fuertes.
1: Kijk, zie, ik ga nu al gewoon in de cursus bij jou. Ja, ik zou zeggen, kom dat jij.

0: Lose Somebody. Hier zo bij de ochtendshow met Sanji. En we gaan door naar het volgende rubriekje. En het volgende rubriek heet OO de Raad. En dat is iedere donderdag. Dan bel ik natuurlijk eventjes met mijn politiek verslaggever Maxime Kok. Want er is natuurlijk onwijs veel aan de hand hier in de politiek van Den Haag. En ik ben aardig benieuwd naar hoe het er momenteel voor staat. Goedemorgen, Maxime.
1: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Ja, ik zei net al, op politiek gebied gebeurt er onwijs veel in de stad. Maar gisteren hadden ze een gesprek met elkaar. En toen ging het eigenlijk vooral over het woonwagendossier.
1: Ja, dat is een dossier, best wel beladen dossier in Den Haag. Dat heeft er gewoon mee te maken dat in de recente geschiedenis er een uitsterfbeleid heeft gegolden, geld. Voor die woonwagenstandplaatsen. Oftewel, op een gegeven moment hebben ze besloten, we gaan wel woonwagenstandplaatsen weghalen, maar niks meer bijbouwen. En daar is de gemeente hard op de vingers getikt. De rechter heeft zelfs geoordeeld dat de gemeente heeft gediscrimineerd in het verleden daarmee. En daarmee dus nieuwe standplaatsen gaan bijbouwen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, blijkt uit alles wat de gemeente doet.
0: Ja, precies. Ja, en een tijd geleden hoorde ik ook dat ze een paar plekken hadden toegezegd, maar dat het eigenlijk ook veel te weinig waren ten opzichte van de plekken die er uiteindelijk moeten komen.
1: Ja, want ze hebben een nieuw behoefteonderzoek gedaan. Daaruit komen dat er gewoon honderden plekken, vragen ze naar honderden plekken meer. Als ik het heel snel zeg, volgens mij ongeveer rond de 250, laten we zeggen.
0: Zo.
1: Toen heeft de gemeente gezegd, wij moeten ons allereerst houden aan die uitspraak van de rechter. En bij die uitspraak van de rechter zouden we 90 plekken bij moeten bouwen. Nu is daar alleen wel een beetje twijfel over de rekenmethode van de gemeente. Want de gemeente die zegt, we moeten kijken naar de gemiddelde wachttijd. Maar die rechter die heeft gezegd, de wachttijd voor een standplaats moet gelijk komen te staan aan de wachttijd voor een sociale huurwoning. En bij een sociale huurwoning wordt er toch wel echt eerder gekeken naar hoe lang staat er gemiddeld iemand ingeschreven voordat hij een huurwoning vindt.
0: Ja, precies. En ik denk bij zo'n bij die wagenplek hoef je jezelf niet in te schrijven, volgens mij. Of werkt dat daar anders?
1: Nee, daar is ook, dat is dan niet via het woonnet Haaglanden. Maar er is een aparte wachtlijst waar je inderdaad moet inschrijven voor een woonwagenstandplaats in Den Haag.
0: Ja, en dan kan je natuurlijk ook nog denken van, oh, waarom moeten die plekken erbij komen? Maar ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat bijvoorbeeld de kinderen uiteindelijk ook uit huis willen, maar dan wel een eigen plekje natuurlijk op het woonwagenpark.
1: Ja, precies. Ja. En we hebben het in allerlei uitingen gezien. Het leven als woonwagenbewoner is gewoon erkend door UNESCO. Het is een erkende cultuur. En dat moet je als gemeente faciliteren. De gemeente Den Haag heeft dat in het verleden in het tegenovergestelde gedaan. Namelijk geprobeerd om dat weg te werken.
0: Ja, dus daar komen ze dan wel op terug, als ik het goed begrijp.
1: Ja, daar komen ze wel op terug, maar dan komen we toch weer bij het punt dat het in Den Haag soms heel moeilijk plekken vinden is. Er komen nu een aantal plekken bij op de Henry Vaastreef. De Henry Vaastreef, dat is een locatie waar de allereerste woonwagens van de Energiestraat naartoe zijn verhuisd. Maar daar zouden ook wat extra plekken bij moeten komen. Maar daar zit nog geen schot in. Dan heb je nog de Brasserskade. Dat is een stuk grond wat de gemeente heeft aangekocht. Een oude Meneesje is dat. Maar daar zijn ook nog niet hele concrete plannen om dat om te bouwen. En op Isabellaland, in Mariahoeven, daar zou ook nog extra plekken bij moeten komen. En ook daar is de schop nog niet de grond in gegaan. Dus dat zijn plekken die ze al op het oog hebben, maar waar er nog niet iets is gebeurd. Laat staan nog nieuwe plekken. Want ja, de deadline is 2028, 2029 is het. En dan moet je toch wel echt een beetje gaan starten nu, zou ik zeggen.
0: Ja, precies. En het is al een dossier wat heel lang loopt. En zo te horen gaat het nog wel even een tijdje doorlopen ook.
1: Ja, dat irriteert natuurlijk wel bij zowel bewoners als bij de raad dat het zo lang loopt. Er werd bijvoorbeeld ook gesproken over kijken of je met de regio iets kan. Of de buurt of gemeente ook standplaatsen bij kunnen bouwen om dan daar ook mensen te laten wonen. Maar dan wordt er weer gesproken van ja, eerste gesprekken, verkennende gesprekken, waarbij een aantal raadsleden zoiets heeft van ja, dit dossier loopt al even. Waarom wordt er opnieuw gesproken van eerste gesprekken? Zijn die niet al lang opgestart?
0: Ja, precies. Nou, gelukkig volg jij natuurlijk alles op de voet. En daarnaast kan je natuurlijk ook nog alle politiek nieuws volgen via gewoon de Den Haag FM app. Of via de website www.denhaagfm.nl. En zijn er nog andere dingen die op dit moment heel erg spelen op politiek gebied?
1: Ja, zeker. Want vanmiddag gaat de gemeenteraad kort hebben over de sportlaan. Dat plan ligt natuurlijk nu op tafel. Er ligt ook een soort van advies voor een omgevingsvergunning. Maar Hart voor Den Haag en D66 hebben samen besloten dat zij het daar niet over willen hebben. Dat zij het toch weer willen uitstellen in verband met de formatie. En bij andere partijen, zoals Pro, valt dat niet zo heel lekker. Dus die gaan het daar nog even over hebben. En ze gaan het natuurlijk hebben over de Helena.
0: Ja, precies.
1: En wie daarin komen te zitten.
0: Ja, dus het wordt weer een interessant gesprek, denk ik, vandaag met elkaar voor de partijen.
1: En, vast en zeker.
0: Daar horen we dus later meer over. Dankjewel, Maxime Kok.
1: Graag gedaan.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66... blijft 90 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie denkt dat de 37-jarige verdachte handelde met een terroristisch motief. Bij de explosie op 7 mei aan de Lange Houtstraat raakte niemand gewond, maar het pand liep wel schade op. Winkeliers in het Haagse binnenstad starten met een collectief winkelverbod voor veelplegers en overlastgevers. Winkels die meedoen kunnen gegevens delen, zodat mensen die stelen of overlast veroorzaken direct uit meerdere winkels geweerd worden. Onder meer Hema, Albert Heijn, Jumbo en Decathlon doen mee aan dit systeem. Volgens ondernemers moet de sticker op de deur vooral afschrikken. En de gemeente erkent dat de vergunning voor een braderie op de Leiweg te laat is afgegeven. Volgens het stadsbestuur was uitgebreider onderzoek nodig, omdat organisator Marbo zich eerder niet aan vergunningsvoorwaarden hield. Hart voor Den Haag reageerde eerder boos, omdat ondernemers al extra inkopen en personeel hadden geregeld voor het evenement. En dan het weer van vandaag. In de loop van de dag krijgen we steeds meer zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige wind loopt de temperatuur op naar ongeveer 20 graden.

0: just might.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
2: No matter what, no matter what, you got.

Heb jij vrijdagavond nog niks te doen en wil jij wel iets ondernemen? Nou, dan kan ik jou daar misschien bij helpen. Want ik mag kaarten weggeven voor aanstaande vrijdag voor in theater De Regentes, de voorstelling Devi. Dat is een voorstelling waarin klassieke dans, klassieke Indiaanse dans, vooral naar voren komt. Vind jij dit nou interessant en denk je, oh leuk, dat wil ik een keertje bijwonen? Dat kan dat dus. Dan moet je even een appje sturen naar 070-307-8899. Je krijgt gelijk 2 kaartjes, dus geef ook even aan met wie jij graag naar deze voorstelling zou willen gaan. En ja, de leukste reacties, die krijgen dan natuurlijk 2 kaartjes toegestuurd. Dus wil jij morgenavond naar theater, dan kan dat. 070-307-8899. En wie weet ben jij wel de gelukkige winnaar.

Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta. En deze hele week staat Den Haag FM helemaal in het teken van nieuws. Het is namelijk de week van het nieuws en daarom hebben wij ook speciale uitzendingen. Jij kan namelijk iedere dag van 12 tot 1, dus tot morgen, kan je hier gewoon naar binnen stappen en zeggen, joh, ik ben geïnteresseerd. Ik wil even kijken hoe die knopjes eruit zien en misschien wel even voelen hoe het is om achter de microfoon te staan. Dus ben jij geïnteresseerd, loop dan vandaag gewoon hier in de Centrale Bibliotheek aan het Spui naar binnen en zeg eventjes van, joh, ik wil eventjes die knopjes voelen en kijken hoe dat dus dan allemaal is. Want ja, hoe werkt het dan? Besturen we dit allemaal zelf? Is het geautomatiseerd? Er staan natuurlijk heel veel knopjes hier onder mij. Welk knopje betekent wat? En heeft elk knopje wel een functie? Nou, dat zijn dus allerlei vragen die jij dan vandaag kan gaan stellen. Daarnaast kan je ook ons verslaggevers op straat tegenkomen en zij gaan met jou heel graag in gesprek over wat nieuws nou voor jou betekent. Dus is nieuws voor jou heel erg belangrijk of heb jij zoiets van ja, het interesseert me allemaal niet zo, dan horen wij dat heel erg graag en gaan we met jou daarover in gesprek.

Since You'll Be Gone van Kelly Clarkson. Zo, ik haak gewoon bijna op die naam. En over Kelly Clarkson gesproken. Vroeger had ik haar cd, vond ik het helemaal te gek. En was ik dat nummer allemaal aan het zingen in mijn kamer. En van de helft wist ik nog niet eens wat het betekende. Maar oh ja hoor, dit brengt me echt wel even terug in de tijd. Echt nostalgie, om het maar zo te noemen. De ochtendshow zit er bijna op, want we gaan richting 10. En dat betekent dat ik zo meteen bye-bye, zwij, zwij ga zeggen. Maar niet getreurd, morgenochtend tussen 7 en 10 ben ik er weer. En dan gaan we natuurlijk heerlijk vooruitblikken en alvast kijken naar het aankomende weekend. Want het is namelijk Pinksterweekend. Dus dat betekent voor veel mensen een dagje extra vrij. En morgen gaan we het natuurlijk ook nog even over hebben, want ja, wat is Pinksteren nou precies? Als ik het jou zo op de man af vraag, weet jij het dan? Ja, dat dacht ik al. Waarschijnlijk ben je nu aan het nadenken, ja, Pinksteren, wat is dat? Dat ga ik dus morgen uitgebreid aan jou vertellen.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Hoi, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De gemeente doet zijn best om genoeg standplaatsen te vinden voor woonwagens. Maar die zoektocht verloopt stroef. Ook de uitbreiding van bestaande kampen komt niet van de grond. En dat heeft alles bij elkaar geleid tot grote frustratie onder woonwagenbewoners. Gisteren konden die inspreken tijdens een commissiedebat, vertelt politiek verslaggever Lot van Breek.
7: Henk Coret, een van de woonwagenbewoners, die kwam inspreken en die vertelde hoe dat allemaal gegaan is. Nou, alles wat fout kon gaan, is fout gegaan, zei hij. We moesten zelf, zegt hij, als woonwagenbewoners de aannemers regelen. We moesten zelf stratenmakers regelen.
6: En de kwestie is sinds anderhalf jaar extra gevoelig geworden.
7: En dat komt door een uitspraak in 2024 van de rechter. Die heeft gezegd dat de gemeente Den Haag de woonwagenbewoners heeft gediscrimineerd. Dus een keiharde uitspraak. En de rechter die heeft Den Haag dan ook de opdracht gegeven om de wachtlijst voor woonwagenbewoners in 2029 gelijk te trekken met die voor de wachtlijst van mensen op een sociale huurwoning.
6: De eerdere verplaatsing van het woonwagenkamp aan de Energiestraat is wel gerealiseerd, maar die is allesbehalve gladjes verlopen. Woonwagenbewoners stappen nu mogelijk naar de rechter. Reanimeren moet sneller en makkelijker kunnen, vindt Stef Hoordijk. De 25-jarige Hagenaar heeft daarom een speciale mini-automatische externe defibrillator gemaakt. Op de donderdagse markt in de Scheveningse Stevinstraat geeft hij de eerste broekzak AED weg. Een AED is een apparaat dat het normale hartritme weer kan herstellen als iemand een hartstilstand heeft. Dan nog het weer. Zonnig, wel wat bewolking, maar droog en warme lucht is in aantocht. Het wordt vanmiddag een graad of 20, morgen een graad of 25. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ja, smaal Lily Allen op Den Haag FM. Goedemorgen, leuk dat je weer luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, want daar luister je naar natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag op Den Haag FM tussen 10 en 12. En regelmatig schuift dan ook boswachter Mark aan. Goedemorgen, Mark.
2: Goedemorgen, Jikkie.
0: Ja, hoe gaat het met je?
2: Met mij gaat het hartstikke goed.
0: Ja, volgens mij met jouw baan altijd wel, toch?
2: Ja, hoewel, ik vind het natuurlijk prachtig als het mooi weer wordt. Net zoals iedereen. En het wordt mooi weer. Dus dat is fantastisch. En wat ik ontzettend gaaf vond, is dat ik deze week in het hertenkamp van de Koekamp het eerste jong eraan trof. Dus het eerste edelhertenkalf is geboren in de hertenkamp.
0: Oh, dat is fantastisch.
2: Ja. Dus dat is echt onwijs gaaf. Het ligt helemaal verstopt. Moeders houden er goed in de gaten.
0: Dus het is een meisje?
2: Ja, dat weet ik
0: niet. Oh, omdat zijn moeders houdt haar goed in de gaten.
2: Misschien weet ik niet. Ik weet het nog niet.
0: Dan is echt de lente in de lucht, toch?
2: Ja, dat was het gevoel. En ik dacht ook bij mezelf, oké, maar als het nu hier gebeurt, dan gebeurt het dus buiten in de duinen en in het Haagse Bos gebeurt het dus ook. Dus ik weet nu ook dat de reeën die ongeveer hun kalveren krijgen op hetzelfde moment als de edelherten, dat de reeën in de duinen nu ook zo'n beetje met jongen aan het lopen zijn. En dat is dan wel weer voor mij altijd wel fantastisch. Het broedseizoen gaat niet alleen over vogels, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Het gaat ook over de vossen en de reeën en en ook de zandhagedissen. Over alle dieren die nu bezig zijn om hun jongen groot te krijgen. En alle planten die bezig zijn om hun zaad te zetten en te zorgen dat er weer volgend jaar ook weer reeën en dieren en planten zijn.
0: Ja, Danny was hier ook nog van de week, de duinwachter. En die zei dat de vos ook al jonkies had. Dus ja. Oh ja, dat is echt fantastisch. En ja, jij zegt, ja, het wordt mooi weer, dus dan word ik altijd nog meer extra blij. En dat snap ik, want dat heb ik ook. Maar specifiek het bos vind ik toch wel misschien nog het allermooist in de herfst.
2: Ja, ja,
0: maar dat komt door al die kleuren. Dat vind ik zo fantastisch.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. En dat is het bos, zeg maar, mooi om te zien. En het ruikt lekker. Dat is heel fijn. Maar wat ik me ook realiseer is van het wordt warmer. De klimaatverandering is natuurlijk gaande. Dus we weten dat het ook warmer wordt. En dan is het bos ook weer heerlijk om daar te zijn. Uit de wind. En ook uit die volle zon waar je door weggebrand wordt. Dus het is ook nu het moment om in het Nationaal Park Hollandse Duinen te gaan zoeken naar plekken waar je lekker even een kort wandelingetje kan maken. Niet zozeer naar de grote gebieden, maar juist lekker bij jezelf in de buurt en daar eens rond te gaan lopen. En rond te gaan kijken. En hou in de gaten van, er zijn jonge dieren. Dus als je hond een doerak is, hou hem lekker aan de lijn. Dat helpt.
0: Mogen ze loslopen dan in het
2: Sommige delen mag het.
0: Oh.
2: Maar ik denk altijd bij een hond van, ken je hond goed en weet wat je doet. En weet wat je hond doet.
0: Ja, want sommige honden die zijn zo nieuwsgierig, hè? Ja.
2: Daarom. En dat snap ik ook. Maar dit is nou net eventjes een moment waarop het fijn is als we zelf op het pad blijven, maar ook onze honden in de buurt houden. Dus dat proberen we overal kenbaar te maken in het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het is ook het moment om lekker naar buiten te gaan.
0: Ja, zeker. Hey, het Nationale Park Hollandse Duinen, daar ben je ook extra blij om. Want de speciale status, hè? Vertel.
2: Ja. De minister heeft in al zijn goedheid en na veel wikken en wegen besloten dat het Nationaal Park Hollandse Duinen daadwerkelijk de status verdient als Nationaal Park. We waren al 10 jaar bezig om dat alle partners en alle betrokken partijen bij elkaar te brengen om hun commitment te krijgen voor het beschermen van die prachtige natuur in dat Nationaal Park. En nu zegt ook het ministerie zegt van ja, dit park verdient de status. En dat betekent voor ons dat we hebben een hele mooie taart gebakken, zie ik nu. Maar ja, nu moeten we gaan bewijzen dat we ook daadwerkelijk die natuur fantastisch gaan beschermen.
0: Ja, en wat voor voordelen heeft het? Want ja.
2: Nou, het voordeel is dat er is nu geen discussie meer over. We moeten nu met z'n allen aan de slag. En we moeten gewoon gaan zorgen dat we de natuur op allerlei manieren slim kunnen gaan beschermen. En ook dat je er heerlijk van kan genieten. Maar op een verantwoorde manier. En die kans, daar gaan we nu gewoon met z'n allen vol mee aan de bak. Terwijl we eerst nog bezig waren van, we moeten bewijzen dat het waard zijn. Is het nu, nou, dat hoeven we nu niet meer zozeer te bewijzen. We moeten nu bewijzen dat het waard zijn om het te beschermen. Dus daar moeten we nu mee aan de slag.
0: Ja.
2: En dat is super gaaf.
0: Een mooie verantwoordelijkheid.
2: Ja, dat is een hele mooie verantwoordelijkheid. En die draag ik natuurlijk als boswachter van Staatsbosbeheer dagelijks. Met z'n allen dragen we die. Maar ja, nu, ja, is wel, er moet wel een tandje bij nu, wat mij betreft.
0: Ja, en waar ga je dat dan in merken of zien? Want volgens mij krijgen jullie dan ook iets meer financiële middelen. En is de kennisoverdracht ook makkelijker, zeg maar? En de samenwerking makkelijker?
2: Ja, vooral dat laatste. Ik denk dat in samenwerking kunnen we heel veel betekenen voor al die natuur en ook voor de mensen hier. Want soms liggen de oplossingen niet in de ene gemeente, maar in de ander. En kun je samen als gemeentes kun je dingen doen. Maar je kan het ook als terreinbeheerder, zoals Staatsbosbeheer Nunea, kun je kijken van oké, wij kunnen dit niet oplossen, maar misschien kan de gemeente daarin helpen. Of als het bij Staatsbosbeheer niet kan, kan het bij Nunea, of juist andersom. Dus we kunnen daar, die lijntjes zijn veel korter geworden in de afgelopen 10 jaar. En daar kunnen we dus heel veel profijt van creëren voor die fantastische natuur. Dus het is van, waar leg je je wandelroute neer? Wordt het nu niet interessant om te kijken van, kan ik van huis hardlopend de natuur in plaats van dat ik eerst die auto pak? Of dat ik mijn auto ergens neerzet en dan met een huurfietsje erin gaat. Ik weet dat Den Haag een heel mooi initiatief had een tijdje. Dat je komt Centraal Station uit en dan haal je een fiets op en dan rij je naar het strand. In plaats van dat je dan weer met een auto komt. Want het zijn ook allerlei manieren die de natuur helpen. En de grap is daarvan ook nog eens een keertje dat je ook die file mijt. Dan zit je dan ook niet de hele tijd in.
0: Alleen maar voordelen eigenlijk.
2: Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Maar daar moeten we wel slimmer mee omgaan. En dat is wat we de komende jaren moeten gaan doen.
0: Mooi. Ik ben ook benieuwd waar je nu mee bezig bent. We zijn bezig met het muziek ABC in de F na 11. En we zijn bij de letter F. En jij hebt die ook iets met die F. Nou, wat dan hoor je zo meteen naar onze eigen venster. Yes, Haagse muziek.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Zo mooi, Fanstar. Wie houdt me vast hier op Den Haag FM? Natuurlijk Haagse muziek, dat draaien we volop. Wat we ook altijd draaien is FNA 11, de keus van jou. Jij mag bepalen in de FNA 11 plaat welke ik mag draaien.
1: FNA 11.
0: Ja, de FNA 11. Boswachter Mark zit bij mij. En dan ben ik meteen even benieuwd naar jouw lievelingsmuziek. Van wat voor muziek hou jij?
2: Ja, ik ben al wat ouder. Dus mijn lievelingsmuziek is echt de muziek uit mijn jeugd. En een van mijn beste vrienden die heeft op een gegeven moment heeft die hard rock geïntroduceerd met Iron Maiden. En toen heb ik echt bijna 10 jaar niks anders geluisterd dan hard rock, Judas Priest, Iron Maiden, Ozzy Osbourne. Dat was echt mijn muziek. En daarna moest ik gaan werken en heb ik eigenlijk bijna geen aandacht meer gehad voor muziek. Maar onlangs weer opgepakt. Er is een hele mooie documentaire die nu in de bioscoop draait over Iron Maiden. Ja. Waar ik heen ben geweest. En dat was wel weer gewoon weer heerlijk.
0: En dan ben je weer even jong. Terug naar je jeugd. Dat was
2: goed. Maar ook wel weer gaaf om dingen te zien over de achtergrond van zo'n band. En hoe die heel erg bezig zijn met de fans. En echt werken aan de fans. De community, zoals je dat tegenwoordig noemt. Maar dan, jaren 80, 90. Dat was echt mooi om te zien.
0: Nou, ik denk dat we een beetje van dezelfde leeftijd zijn. Maar een vriend van mij, die heeft zelfs Iron Maiden, dat logo zeg maar, op zijn arm heel groot getatoeëerd. Zo groot fan was hij van Iron Maiden. Ja.
2: Ja, het is een hele grote band, maar niet de 3FM-band. Het is niet mainstream, maar ze zijn ontzettend groot. En in die documentaire ook, daar staan ze op een gegeven moment in Rio de Janeiro voor 300.000 mensen.
0: Oh,
2: ongelooflijk.
0: Ja, dat is bizar, want dan denk je hier een uitverkochte arena of een Ziggo Dome of de Kuip uitverkocht, dan denk je dat is veel en dat is groot. Of Gelredome natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar daar, dat is niet normaal hoeveel mensen daar in een stadion kunnen. En dan waarschijnlijk is dat niet 1 dag, maar 2 dagen uitverkocht. Dat is echt bizar. Heb je ook wel eens een van de rockbands live gezien?
2: Ja, met name in die

0: die tijd. Ik kan me één jaar herinneren. Ik denk dat dat 84 was of zo, of 83. Toen zijn we in één jaar twee keer naar Iron Maiden geweest. Eén keer in Zwolle en één keer in Maastricht. Ja, echt
1: een diehard fan.
0: Echt ongelooflijk meebrullen en zo'n goede sfeer. Dat was echt zo gezellig. Mijn vrouw is niet zo groot, maar we stonden wel eerste rij. En er staan allemaal van die enorme beulen van kerels om me heen. Om te zorgen dat zij daar ook kon genieten zonder dat ze verpletterd werd onder al die mensen.
1: Maar ja.
0: Zo gezellig. En iedereen hield rekening met elkaar.
1: Oh, wat mooi.
0: Dat was echt super gaaf. En het is natuurlijk ook best agressieve muziek. Iedereen heeft daarin zijn uitlaatklep. Maar het is ook oog voor elkaar en dat is gaaf.
1: Mooi. Ja, de letter F, dat zei ik net al. We zijn met het ABC uitgekomen bij de letter F. En Jessica heeft gekozen voor Fatboy Slim. Nou, je hebt je koptelefoon op. Ik ga hem gewoon aanzetten. Ik ben benieuwd voor welk nummer van Fatboy Slim jij kiest. Praise you. Ja, of Right Here, Right Now. Ja, waar zou jij voor gaan?
0: Ik denk Right Here, Right Now.
1: Ja, ik snap dat wel een beetje. ik denk ook eigenlijk. Het is gewoon lekker meer up-tempo of zo.
0: Ja.
1: Ja, ja, de letter F brengt mij ook bij iets waar jij ook mee bezig bent. Als ik door het bos loop, dan zie ik wel vaker of een kruis. En dat is dan in geel vaak volgens mij. In verschillende kleurtjes. Soms zie ik ook gewoon een stip. En soms zie je dus ook de letter F in het bos.
0: Ja, ja, ja.
1: In het rood volgens mij. Of oranje.
0: Oranje. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Vertel, hebben de kleurtjes een betekenis? Hebben de tekens een betekenis? En ja, wat... Hoe zit het met die letter F?
0: Ja, die letter F. We zijn druk bezig om in het Haagse Bos om te zorgen dat bos nog robuuster blijft. Ik heb al vaker verteld, het bos is aangeplant vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk zijn alle bomen even oud. En het zijn ook, ja, het zijn vooral beuken en zomaar eiken. Dus we hebben vooral twee soorten en ze zijn allemaal ongeveer even oud. Dat is voor het bos eigenlijk niet zo handig, want je wil eigenlijk een team hebben met verschillende leeftijden en verschillende kwaliteiten, dus verschillende soorten. Dus dan maken we ruimte door een bomen heel weg te halen, waardoor andere bomen daarvan profiteren. En dan kunnen die heel oud worden. En de andere bomen of de jonge ondergroei die daaronder staat, die kan dan opgroeien. Dat is eigenlijk het doel. Dus zorgen dat we meer leeftijdsverschil krijgen. Meer soorten. En vooral in de ondergroei, dus de kleine boompjes, zijn vaak andere soorten dan de grote bomen die er staan. Hoe doen we dat? Dat doen we door om de, pak een beet, 4-5 jaar af en toe bomen weg te halen. Dus dan loopt een collega van mij, die loopt door het bos en die zet dan stippen. Deze boom zouden we weg kunnen halen, deze boom, want daar profiteren die anderen van. Dus er komen stippen op de bomen. Oranje stippen. Dus daarom een oranje stip. Dan vervolgens komt mijn collega aan, die gaat heel streng checken van, zit hier niet een eekhoornnest in, of zit hier niet vleermuizen in? Of,
1: is het wel verantwoord om deze boom weg te halen?
0: Ja, exact. En zelfs als de boom daarnaast is, kan het nog zo zijn dat we zeggen, nou, maar dat kan niet. Het helpt de bomen wel, maar het helpt andere soorten niet. Dus dan moeten we oppassen dat we dat niet doen, of dat we het op een andere manier doen. Als hij zo'n boom tegenkomt waarvan hij zegt, deze kunnen we niet weghalen, dan doet hij er een lint omheen. Een staatsbosbeheerlint. Dus je komt lintjes tegen in het bos op dit moment. Want we zijn aan het voorbereiden voor het weghalen van bomen in juli.
1: En de lintjes moeten dus blijven staan?
0: Lintjes moeten blijven. Laat ze alsjeblieft hangen. Want anders dan gaat er een boom om die we echt niet kwijt willen.
1: Oh, ja, ik snap
0: dus dat is het één. Dus we hebben de stippen, we hebben de lintjes. Dan vervolgens kan er nog staan dat er een streep op staat. En dat geeft aan dat we de boom op zich willen behouden. Omdat hij als doodhout heel veel waarde heeft voor allerlei insecten en vogels. Maar dat de top gevaarlijk is. En dan halen we alleen de top eruit. En dan laten we de rest staan. En dan kan die boom nog jarenlang een hele belangrijke functie hebben in het bos. Want hij geeft voedsel. Er zit vaak meer leven in een dode boom dan in een levende.
1: Oh, wauw, bijzonder.
0: Allemaal soorten insecten in en zwammen en dergelijke. En die vogels gebruiken dat weer. Dus die willen we heel graag behouden, zo'n boom. Niet het hele bos vol met dode bomen, maar een aantal zijn heel belangrijk. Dus dat is zo'n streep. We hebben stip, streep, lintje. Een kruis betekent omzagen en laten liggen. Dus dan laten we hem gewoon in het bos liggen. En als er geen kruis op staat in de stip, dan halen we hem helemaal weg. En dan wordt die, dan wordt het onze meubels, onze papier. Of,
1: en waarom wil je dan een boom laten liggen? Wat is de functie daarvan?
0: Om dezelfde reden als waarom ze laten staan. Dus als we hem toppen, dus de top eraf halen, dan laten we hem staan. En dan duurt het heel lang voordat het de hout verteert. Als je hem laat liggen, dan laten we hem niet staan. Want dan is, staat hij op een plek waar je die niet om mag vallen. Bijvoorbeeld langs een pad. En dan liggen, laten we hem gewoon in het bos liggen. En dan is het liggend doodhout, zoals we dat noemen.
1: Ah.
0: En daar gaan natuurlijk ook al die insecten zitten.
1: Ja.
0: Maar dat verteert veel sneller. Want dat ligt natuurlijk op een natte plek en dat gaat veel sneller. Maar er gebruiken natuurlijk ook allerlei soorten gemaakt daar gebruik van. Dus dan is het, deze boom willen we kwijt, maar kan ook hier mooi liggen. En soms kiezen we ervoor om toch een boom weg te halen, omdat we allemaal planten onderbloeien. Die willen we het weer behouden. En dan ga je niet een boom bovenop leggen. Dus dat zijn allemaal overwegingen.
1: Nou, en dan nu?
0: Nou, die
1: omgeroffelde F. Want daar word ik nu. Want ik denk, nou, we hebben alle opties toch wel gehad.
0: Ja, en dan nog die F. Nou, in het Haagse Bos bloeide, en nu nog steeds, zie je wel allemaal stinsplanten bloeien. Bosanemonen, boshyacinten, sneeuwklokjes. Die willen we behouden. En sowieso, die bosbodem, daar leven allerlei dieren en planten in. En schimmels en dergelijke. Daar wil je niet op gaan staan eigenlijk. En zeker niet met die grote machines waar we mee werken.
1: Nee, precies.
0: Want je hebt een grote machine nodig om een boom heel zorgvuldig uit een bos te halen. En niet zomaar om laten vallen, maar beetpakken. En voorzichtig neerleggen op de plek waar je hem wil hebben. Daar gebruiken we een kraan voor. Dus er gaat een kraan mee. En die legt hem netjes op de plek en zorgt dat hij geen andere bomen beschadigt. Dus het niet dat ouderwetse van de film Timber.
1: Ja, inderdaad.
0: Boom
1: ja.
0: Naar beneden. Dat willen we niet. Dat
1: nee,
0: is echt geen
1: met beleid.
0: Met beleid.
1: Ja.
0: Dus we doen dat heel voorzichtig. Maar ja, sommige bomen die hebben, zijn wel gekozen, maar die staan heel ver van het pad. En dan is de keuze, hoe kom ik erbij? Nou, daar is een hele speciale machine voor. En die machine heet een valbag.
1: Ah, dat is de F.
0: Dat is de F. En het is een soort van rijkraan. Je moet je voorstellen, zo'n brandweerwagen met zo'n uitschuifladder.
1: Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk een soort van rijkraan. En die kan tot 25 meter in een bosvak rijken. En die gaat helemaal naar die boom toe. 25 meter van het pad.
1: Wauw, 25 meter.
0: Ja,
1: yes. En dan?
0: Tilt hij een boom op die meer duizenden kilo's weegt.
1: Wauw.
0: Die pakt hij op, die zaagt hij los. Want er zit een, aan die grijphand zit ook een zaag. Zaagt hij hem los. En dan tilt hij hem bijna als een bloemetje. Plukt hij hem zo uit. Je kunt je niet voorstellen als je bedenkt.
1: Wat delicaat. Ja. Ja.
0: Heel delicaat met een paar ton. Want zo zwaar zijn die. Tilt hij zo die boom uit het bos. En legt hij hem neer zodat hij geen andere bomen en de bosbodem niet beschadigt.
1: Wauw.
0: Nou, om aan te geven welke bomen met die valbag weggehaald moeten worden, hebben we op de bomen niet alleen een stip gezet, maar ook gezegd, oké, deze doen we met deze machine.
1: En zijn dat er dan veel in verhouding? Want het lijkt me wel een dure operatie, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Dus we moeten heel goed timen dat op één dag zoveel mogelijk van die bomen weggehaald, dat die valbag ook echt veel werk verzet. Zijn er te veel? Ik geloof dat het een derde is of zo van alle bomen die weggaan. Dus,
1: ik heb nog een vraag hoor. Want de bomen die weggaan, er zijn natuurlijk ook gezonde bomen.
0: Ja.
1: Die dan weg worden gehaald om plek te maken voor een andere boom. Voor de biodiversiteit en nou ja, bla bla bla. Maar zagen jullie dan af en zijn ze dan weg? Of gaan jullie met wortels en al en het ergens anders herplanten. Vertel.
0: Nee. Met wortels en al, dan zou je heel die bosbodem waar we nou net zo zorgvuldig zijn, die maak je helemaal kapot als je dat doet.
1: Dus ja.
0: We laten altijd de wortels in het bos achter. En dus er staat altijd een stobbe, zoals dat heet. Dus je ziet waar die afgezaagde boom heeft gestaan. Dus de wortels blijven achter en we halen de boom er echt apart uit. En dan vervolgens, nou, als hij kan blijven liggen, laten we hem liggen, wat ik net zei. En als hij niet kan blijven liggen, dan halen we hem eruit, leggen we hem op de Leidse Straatweg. En dan stapelen we die bomen en dan zetten we er ook op waar we het voor gebruiken. Want we gebruiken heel veel hout als Nederlanders, ongeveer een kubieke meter per jaar, voor allerlei zaken. En daar komt maar een heel klein deel komt uit Nederland. Nou, vanuit natuur gaan er toch bomen weg uit het bos. Dan moet je er ook goed gebruik van maken. En wat jij terecht net zei, is dat is heel duur met die rijkraan. Dat is een heel duur werk. Dus het klopt ook. Het kost meer dan dat het oplevert. We verdienen wel wat geld aan dat hout natuurlijk. Wat we het bos uitgaat en wat voor meubelplaat wordt gebruikt en papier. Maar dat weegt helemaal niet op tegen het natuurwerk wat we aan het doen zijn.
1: Nee, en de waarde van de natuur behouden, dat is natuurlijk onbetaalbaar.
0: Dat is onbetaalbaar, maar het kost wel wat. En dat hebben we er graag voor over. Maar het kost meer dan dat we het aan verdienen.
1: Ja, dus dat is de letter F. En wat ik ook heb geleerd, als er een lintje om een boom zit, moet je hem echt laten zitten en niet denken, oh leuk, ik haal het eraf. Of nee, laten zitten. Want anders gaat hij alsnog weg, die boom, terwijl die eigenlijk gewoon moet blijven.
0: Terwijl niemand dat wil.
1: Ja, Mark, onwijs bedankt weer voor je interessante verhalen en alle wijsheden die ik weer heb geleerd vandaag. En tot een volgende keer. En bedankt ook voor je muziekkeuze. Fatboy Slim, dat is de keuze van vandaag, de F voor de Effen na 11.
2: Effen na 11.
1: Ja, en jij kan ook bepalen welke ik strakjes moet draaien. Ga daarvoor naar onze Instagram en stem op de plaat die jij wil horen. Nogmaals, dank Mark. En ik heb nu muziek voor je. Ja, ook geen hardrock hoor, Mark. Will I Am en Eva Simmons. This is Love. Ook goed, toch?
0: Zeker.

0: Kigo en Galit. Save My Love hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, live vanuit de bibliotheek. Elke dag, althans maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12. Haags Bakkie. Interessante gasten uit de stad spreken we over mooie dingen die er allemaal hier gebeuren. Nou, ook wat uittips. En niet alleen uittips hier aan de overkant bijvoorbeeld. Want wat voor mooie films draai je er. Dat in het komende uur. Maar ook, ja. Dat doet Jessica nu deze dagen. Als jullie je afvragen, waar is onze lieve Jessica? Jessica is afgelopen maandag geopereerd. De operatie is helemaal goed verlopen. Maar ja, het is een zware operatie geweest. Dus ze moet nog wel herstellen. Vandaar dat ik even op haar plaats zit. Nou, wil je weten hoe en de wat? Kijk vooral op haar socials en wens er ook beterschap. Stuur allemaal bloemetjes en lieve hartjes in de comments. Want dat kan ze wel gebruiken. Een beetje liefde van de luisteraars die altijd naar haar luisteren, om daar wat meer beterschap te wensen. Maar ik zit er dus eventjes. En wat doet zij dus? Heel erg veel bank kijken. Ja, het is donderdag, dus we gaan ook weer even contact zoeken met iemand die lekker op de bank aan het zappen is of aan het bingen is. Nou, wat dan en wie dan hoor je strakjes ook in het komende uur. En over een kwartiertje is het 11 uur en dan is het natuurlijk tijd voor
1: Effen na 11.
0: Ja, voor de Effen na 11. En we doen een ABC. Elke week een andere letter in het alfabet en we gaan gewoon chronologisch van A, daar zijn we begonnen, naar Z. En we zijn nu bij de letter F uitgekomen. En dan kiezen we dus de hele week al artiesten die beginnen met de letter F. Nou, gisteren was dat een Haagse artiest, Frenna. En vandaag hebben we gekozen voor Fatboy Slim. En ja, ze maken wel echt hele toffe elektronische muziek, vind ik. En ja, ik heb er vaak genoeg ook op gedanst. Toffe videoclips ook. Ook van de twee nummers die we hebben uitgekozen. Een moeilijke keus. Praise You. Dat is keuze 1. En ik ga, ja, als je denkt, hoe was dat ook alweer? Fatboy Slim. Als je niet meer precies weet hoe het klinkt, de twee nummers, ik ga ze je laten horen. Praise You dus. Ja, of Right Here, Right Now. Ja, allebei hele goede nummers. Laat me weten waar jij voor kiest. Dan ga ik zo meteen even na 11 jouw keuze draaien. Hoe kan je stemmen? Ga naar onze socials, Instagram, op het verhaal. Daar kan je jouw keuze bekendmaken. En strakjes ga ik dus laten horen welke jullie willen horen. Ja, en nu ga ik muziek draaien die ik ook heel mooi vind. Olivia Dean bijvoorbeeld, maar eerst Kensington.

0: Tries in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh, treurigheid.
3: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar kan het wachten.
1: Nee, maar
3: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrappen. Maar,
1: wat,
3: wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.

0: start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel.
1: Ja, Haags Bakkie, daar luister je naar. Leuk dat je luistert. Nog heel even muziek en dan gaan we naar het nieuws. En dan het volgende uur, ja, vooral goede kijktips. Zowel voor thuis als in de bioscoop. Lekker blijven luisteren dus. Want ik heb natuurlijk ook heel veel Haagse muziek voor je. Zoals bijvoorbeeld Sonmieu.
0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Hoi, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De gemeente doet zijn best om genoeg standplaatsen te vinden voor woonwagens. Maar die zoektocht verloopt stroef. Ook de uitbreiding van bestaande kampen komt niet van de grond. En dat heeft alles bij elkaar geleid tot grote frustratie onder woonwagenbewoners. Gisteren konden die inspreken tijdens een commissiedebat, vertelt politiek verslaggever Lot van Breek.
4: Henk Coret, een van de woonwagenbewoners, die kwam inspreken en die vertelde hoe dat allemaal gegaan is. Nou, alles wat fout kon gaan, is fout gegaan, zei hij. We moesten zelf, zegt hij, als woonwagenbewoners de aannemers regelen. We moesten zelf stratenmakers regelen.
3: En de kwestie is sinds anderhalf jaar extra gevoelig geworden.
4: En dat komt door een uitspraak in 2024 van de rechter. Die heeft gezegd dat de gemeente Den Haag de woonwagenbewoners heeft gediscrimineerd. Dus een keiharde uitspraak. En de rechter die heeft Den Haag dan ook de opdracht gegeven om de wachtlijst voor woonwagenbewoners in 2029 gelijk te trekken met die voor de wachtlijst van mensen op een sociale huurwoning.
3: De eerdere verplaatsing van het woonwagenkamp aan de Energiestraat is wel gerealiseerd, maar die is allesbehalve gladjes verlopen. Woonwagenbewoners stappen nu mogelijk naar de rechter. Reanimeren moet sneller en makkelijker kunnen, vindt Stef Hoordijk. De 25-jarige Hagenaar heeft daarom een speciale mini-automatische externe defibrillator gemaakt. Op de donderdagse markt in de Scheveningse Stevinstraat geeft hij de eerste broekzak AED weg. Een AED is een apparaat dat het normale hartritme weer kan herstellen als iemand een hartstilstand heeft. Dan nog het weer. Zonnig, wel wat bewolking, maar droog en warme lucht is in aantocht. Het wordt vanmiddag een graad of 20, morgen een graad of 25. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
5: Haags. Ja, met Chicky dit keer. En ik heb muziek voor je. Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Zo'n mooie stem heeft hij.

0: Ja, Teddy Swims, wat een heerlijke stem. Ja, en het is, oh, het is al 7:07. Dat betekent de hoogste tijd voor...
1: Effen na elf.
0: Ja, voor de Effen na elf. Fatboy Slim, daar kon je uit kiezen. Twee nummers, Right Here, Right Now of Praise You. En ja, de meeste stemmen via onze Instagram, ja, dat wordt hem dan. En het is de letter F, want daar zijn we bij uitgekomen deze hele week. Artiesten die beginnen met de F. Nou, Fatboy Slim is het geworden. En het nummer wat jullie kozen is Praise You. Hier is die voor jullie, de Effen na 11.

0: toch wel een beetje classic hoor. Aerosmith, I don't want to miss a thing. Ja, en over classics gesproken, ja, laten we het ook over, nou, klassieke artiesten hebben, althans grootheden. Want er draait nu een film van echt een pop legend. En we gaan even bellen.
1: Hallo.
2: Even bellen met...
0: Ja, we bellen met Ryan natuurlijk, onze overbuurman van Pathé. Ryan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Aerosmith, echt een klassieker, echt een pop-rock legend, zeg maar, vind ik. En aan wie moet ik denken als ik het heb over Aerosmith en pop legends? En er is een film van nu bij jou in de bioscoop.
3: Aan wie moet je denken?
0: Ja, wie denk je dan?
3: Michael.
0: Ja, natuurlijk. Michael Jackson. Ik ben nog steeds niet geweest. Nee, echt schandalig. Het staat nog steeds zo hoog op mijn lijstje. Maar hij draait nog wel even volgens mij, toch?
3: Zeker.
0: Ja, dus ik ga daar echt binnenkort naartoe.
3: Ja, moet je doen, hoor.
0: Ja, ik hoor wisselende reviews, zeg maar, van mijn omgeving. De meesten vinden het helemaal fantastisch. Maar ik lees er

0: ook wel wat over. Want hij heeft natuurlijk best wel veel records verbroken op muzikaal gebied. Maar ik ben benieuwd op het gebied van zijn film. Volgens mij zijn er ook weer records verbroken, hè?
1: Nou, die film gaat als een raket bij ons in de bioscoop.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja, het trekt echt mega veel mensen. Dus dat is, daar zijn we natuurlijk super blij mee. En het is echt, ik vond het zelf ook een leuke film.
0: Ja, en ik hoor ook mensen in mijn omgeving, die gaan gewoon twee. Sommigen zijn al drie of vier keer gegaan.
1: Ja, nou, ik zat toevallig net in overleg met mijn leidinggever. En die zei ook zelf van, ik vond het zo'n leuke film. Ik ben twee keer geweest.
0: Ja, oh wauw. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Mensen, ja.
0: Ja, deze film draait alweer een tijdje, dus ik loop echt achter. Maar vertel, wat zijn nu de nieuwste films die draaien?
1: Ja, nou, ik heb een klein lijstje voorbereid, maar ik dacht voordat ik daarmee begin, heb ik even nog een persoonlijke tip van een film die net uit is, die ik toevallig deze week heb gezien. En die vond ik zo leuk dat ik dacht, daar moet ik het even over hebben.
0: Vertel.
1: En dat is Obsession. En dat is een beetje een horror thriller film. En normaal gesproken ga ik eigenlijk nooit naar horrorfilms. Ik hou daar helemaal niet van. Maar iedereen had het maar over deze. En mensen zeiden ook van ja, het is maar één momentje dat je echt schrikt. Dus het valt wel mee. Je kan het wel aan.
0: Ja, ben je een bangerik?
1: Ja, ik ben echt een bangerik. maar hij was echt superleuk. Supergoed. Het is eigenlijk een film die voor heel goedkoop is gemaakt. Voor nog minder dan een miljoen. En het is echt een super interessant film. Het gaat over een jongen die heel graag wil dat een meisje verliefd op hem wordt. En daar maakt hij een wens van. En die wens die komt uit. Maar ze wordt niet alleen verliefd, ze krijgt een obsessie met hem. En dat loopt natuurlijk helemaal uit de hand.
0: Oh, dat had hij nou net niet gewenst.
1: En dat had hij natuurlijk niet gewild. Dus ja, dat is echt... Maar het is goed gespeeld, er zitten leuke verrassingen in. Het is spannend. En nou, het is één keer even schrikken. Maar voor de rest is het gewoon leuk, spannend. Het is echt voor iedereen aan te raden.
0: Ja, ik hou heel veel van thrillers. Ja. Ik hou er wel van, hoor. Echt gewoon dat je op het puntje van je stoel zit.
1: Ja,
0: en dat je
1: heen... bij deze echt.
0: Ja, maar ik hou horror hou ik dan niet van als het heel bloederig en echt zo smerig is. Dat je met welke dat film was dat nou? Dat er gewoon kotzakjes werden gegeven als je naar de film ging. Oh,
1: maar dat is dit gelukkig niet. Dus het is één stukje dat je denkt, oh, kijk even weg. En voor de rest is het gewoon meer inderdaad thriller dan echt heel erg horror.
0: Oké, gelukkig. Nou, dan is het echt
1: dus
0: iets voor mij ook.
1: Zeker aanraden. En dan qua nieuwe films wat er aankomt. We hebben vanaf gisteren een nieuwe Star Wars film voor de echte Star Wars fans.
0: Hé, wat? Een nieuwe? Vertel.
1: Ja, dat is 7 jaar sinds er een Star Wars film in de bioscoop geweest is. En voor mijn gevoel was dat helemaal niet zo lang geleden. Maar ik heb net nog even gecheckt. Het is echt zo. En het is The Mandalorian van die tv-serie die op Disney Plus was.
0: Ja.
1: En Grogu, dat is dat het kleine groene mannetje, wezentje. In de hoofdrol zit daarbij Pedro Pascal, wie kent hem niet.
0: Wat tof.
1: Dus die hebben we vanaf gisteren nieuw.
0: Dus dat is wel echt een must voor iedereen die van Star Wars houdt.
1: Precies. Dat is echt de grote knaller eigenlijk voor nu voor de liefhebbers. En dan krijgen we binnenkort, kijk ik zelf ook erg naar uit, 4 juni, Scary Movie.
0: Ja, zeker.
1: En ze hebben het nummertje weggelaten, maar volgens mij is het officieel deel 6.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ze het nummertje hebben weggelaten dat het best wel even geleden is. En dat mensen dan gewoon weten, ik kan hem zien, want hij heeft geen nummer. Dus moet ik de vorige hebben gezien? Dat hoeft bij dit natuurlijk niet. Dan gaan ze weer allerlei films van de afgelopen tijd als een soort van parodie voorbij laten komen. Ik zag van de week de trailer, Michael zit erin. Weapons, noem maar op. Echt weer alle spannende films van de afgelopen tijd. Maar ook een paar niet spannende films worden helemaal als parodie neergezet. En ik vind Scary Movie altijd heel grappig.
0: Ja, dat is het zeker. De eerste vond ik niet zo echt heel grappig, zeg maar. Maar alles wat daarna kwam, echt geweldig.
1: Ja. En we sluiten af op 11 juni. Daar weet ik nog niet zo heel veel over. Ik probeer er een beetje blind in te gaan, maar ik ben wel heel geïnteresseerd. Is Disclosure Day. En dat is een nieuwe sci-fi film, geregisseerd door Steven Spielberg.
0: Oh, wauw.
1: Vooral, vooral daarom ben ik wel geïnteresseerd.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat vind ik trouwens sowieso. Ik had, jij bent natuurlijk van Pathé. Ik had het Filmhuis ook afgelopen week op de koffie. En die zeiden ook van, ja, je moet vooral als tipgaaf, dat van een film, je moet vooral helemaal blind erin gaan. Maar dat is altijd sowieso mijn, ik probeer dat altijd te doen. Ik wil ook nooit een trailer zien. Want dan denk ik, ja, dan heb ik al stukjes gezien. En dat wil ik juist niet. Ik wil echt gewoon helemaal verrast worden. En vanaf het begin tot het eind iets zien. En niet al weten van, oh, maar dan komt dat stukje. Wanneer komt dat dan? Nee, dat vind ik irritant. Dus dat is sowieso mijn ding met films. Ik ga er het liefst helemaal blind in.
1: Ja, probeer ik ook zoveel mogelijk te doen. Maar als je dan vaak naar de bioscoop gaat, dan ontkom je er toch niet aan om die trailers te zien.
0: Ja, nou ja, en in jouw werk al helemaal.
1: Weer om een beetje beeld te krijgen van, oh ja, dit komt, dus dit lijkt me wel leuk. Maar het verschilt ook, hè. Soms is zo'n trailer gewoon goed en dan wordt er niet te veel weggegeven. En soms heb je de hele film al gezien.
0: Ja, dat vind ik echt irritant.
1: En dat vind ik dat zo zonde, ja.
0: Ja, en al helemaal. Als alle meest spannende, geweldige stukjes. En dan kan ik echt teleurgesteld zijn. Want dan denk ik, nou, hallo. Ik had er echt veel meer van verwacht. Ja, precies.
1: Ja. Ja,
0: Is het nu een stukje rustiger omdat de meivakantie voorbij is geweest? Want ja, de meivakantie is natuurlijk mega druk bij jullie geweest.
1: Ja, zeker. Nou, en de week daarna hebben we het ook nog gezellig gehad afgelopen week met Hemelvaart.
0: Oh, ja.
1: Natuurlijk ook weer iedereen vrij, donderdag, vrijdag. En het was niet zo lekker weer. Dus dat helpt ook altijd heel goed mee in de bioscoop.
0: Het was bioscoopweer, vond ik.
1: Ja, absoluut. Dus toen hebben we het ook echt superleuk gehad. En nu komt het Pinksterweekend eraan. Maar het wordt wel heel lekker weer. Dus even aankijken wat het doet. Maar we hebben in ieder geval genoeg leuke films die mensen ook, als het iets warmer is, willen zien. Nog steeds Michael, veel mensen die willen zien. The Devil Wears Prada 2, die veel mensen nog steeds willen zien. En nu Star Wars erbij. Dus ik denk, ondanks dat het zonnetje komt, dat er nog steeds genoeg mensen wel even lekker een filmpje komen pakken.
0: Nou, ik ga dit weekend sowieso ook naar de film. Ik heb die twee die jij noemde, The Devil Wears Prada 2 en MJ, heb ik allebei nog steeds niet gezien. En ik ga dan niet naar de overkant, maar ik ga naar Buitenhof. En dat valt ook onder jou, toch?
1: Absoluut.
0: Ja, want het is zo'n geweldig mooie bioscoop. Dus ik ben daar te vinden dit weekend. Dankjewel, hè, weer Ryan. En tot snel weer.
1: Tot de volgende.
0: Doei, doei.
1: Doei, doei.
0: Haagse muziek nu. Onze eigen Direct met Won't Fall.
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Ja, show me love, hier zo op Den Haag FM. Nou, wat liefste ga ik vast krijgen van Rick.
1: Hij herkent Haags talent van mijlenver. Aan de telefoon hangt onze talentscout Rick Jillissen.
0: Yay, Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat het met Rick deze donderdag 21 mei?
2: Nou, eigenlijk best goed. We zitten midden in workshops, dus ik ben even ontkoppeld. Ben aan het klaarzetten. We hebben heel veel mensen over de vloer. Met lekkere broodjes. En daarna gaan we flink aan de gang met ze tot 4 uur. Dus ja, leuk eigenlijk.
0: Oh, en zitten daar dan alweer nieuwe pareltjes tussen? Ruwe diamanten?
2: Nou, ik moet zeggen, dit is voor de gemeente.
0: Oh.
2: Ja, dus we geven ook bedrijfsworkshops. En dit is aan de gemeente. En die komen met 38 man gezellig langs. En daar maken we allemaal bandjes van. En dan zien ze dat ze eigenlijk veel meer kunnen dan ze zelf denken. En sommigen vinden dat best moeilijk, want je moet ook uit je comfortzone en zo. Dus,
0: heel erg.
2: Leuk.
0: Oh, wat fantastisch. Ja, wat doet een muziekworkshop met mensen die normaal nooit met muziek bezig zijn? En ja, bijvoorbeeld hier op het stadhuis altijd aan het werk zijn.
2: Ja, dat kan heel verrassend werken, kan ik je vertellen.
0: Ja,
2: er zijn zelfs mensen die binnenkomen en zeggen van... ik doe het niet, ik heb er geen zin in. En uiteindelijk praten we en we doen heel laagdrempelig. En die gaan die armen los, niet meer zo defensief over elkaar gevouwen. En uiteindelijk, het grappige is dat ze met ontbloot bovenlijf... en een das om hun hoofd de tent verlaten.
0: Ah.
2: En soms ook nog les komen nemen uiteindelijk.
0: Oh, wauw, ja, nee,
2: dan hebben we het maximale bereikt.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Ja, muziek is zoiets moois. En ja, ook al heb je misschien ben je niet heel goed met je collega... dan ineens kan dat heel erg verbinden, lijkt mij ook.
2: Zeker, ja. En dat je toch ziet... oh, dat wist ik helemaal niet van diegene dat hij dat kon... of dat hij iets bespeelde. Of dat geeft toch een ander beeld. Superleuk.
0: Ja, en met muziek kan je toch ook een stukje kwetsbaarheid laten zien. Maar ja, want
2: zeker.
0: Muziek zegt zoveel over iemands persoon... als die iets daar wel of niet mee heeft en om welke reden dan ook.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ja,
2: ik zag net al een paar binnenlopen en die zeiden... oh, ik vind het eng. Ik zeg, heel goed. Dat komt helemaal voor elkaar.
0: Start. Ja, ik ben ook soms wel een beetje verlegen. Ik ben totaal niet verlegen, zou je zeggen. Dat klopt ook wel. Maar met sommige dingen, als ik een beetje onzeker ben... dan kan ik ook wel verlegen zijn. En een beetje angstig zijn. Ik sta wel overal voor open. Maar ik zou dat toch ook wel spannend vinden... als ik moest gaan zingen,
2: ook,
0: bijvoorbeeld.
2: Nee, dat is het ook wel. Ik snap het wel. Het is niet dat ik niet, het is ook menselijk, toch?
0: Ja, maar wel leuk. Want je werkt dus met mensen die helemaal niet per se een muziekworkshop willen volgen. Maar ook met jonge talenten die heel graag juist willen. Dus dat zijn twee totaal verschillende groepen.
2: Zeker. Ja, maar het blijft heel uitdagend om te doen.
0: Ja, dus, en altijd weer nieuw. En ja, geweldig. Hey, en je hebt natuurlijk ook weer talent voor ons gespot. En ik zei net tegen jou toen ik je belde nog buiten de uitzending om... nou, best een stevige plaat.
2: Ja, ik moet zeggen, misschien is het niet helemaal geschikt... maar ik vond het wel... ik hou er zelf wel van. Het is ook wel een mix van... er zit van alles in. Hè. Er zit van indie rock en emo en alternative rock. Er zit van alles in. Het is dus wel een stevig bandje. En, maar ze hebben wel... ik vind het wel lekker muziek. Ik vind het wel lekker... ik hou er wel van, moet ik zeggen.
0: Ja, en over welke band hebben we het?
2: Over Coral Springs.
0: Coral Springs, ja, vertel. Ja. Hoe oud zijn ze? Hoe lang zijn ze al bezig?
2: Nou, ze zijn al eventjes bezig. En het is niet specifiek een band die bij Ready to Play vandaan komt. En ze zijn ergens in het begin 20, volgens mij, of midden 20 zo'n beetje. En het is gewoon een toffe band om naar te luisteren. Ik dacht, laat ze een keer pakken.
0: Even wat anders.
2: Ik laat het tonen.
0: En staan ze binnenkort ergens nog op een podium, of je weet?
2: Nee, dat weet ik niet. Nee, daar heb ik ook even niet naar gekeken nog, moet ik zeggen. Maar Coral Springs kan je zo vinden, dus als je dat...
0: Ja, ze hebben best wel een indrukwekkende lijst, ook op alle streamingsdiensten. Ja, en het nummer waar je voor hebt gekozen?
2: Hoe heet je ook alweer? Wat heb je daar staan?
0: Spark of Hope.
2: Ja, dat was het, Spark of Hope. Ja, dat is het.
0: Ja, heb je daar nog iets... Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
2: Nou, ik kende de band niet mega goed. Maar omdat dit wel de meeste aantal, dat het meeste aantal keer gedraaid is, zeg maar, of geluisterd is, gestreamd is, heb ik hem eigenlijk gekozen. En ja, hij staat bovenaan, dus dat is een van de nieuwere liedjes. En met 17.000 streams.
0: Korrel Springs. Gespot door onze eigen Rick Jillissen. Zometeen gaat hij ambtenaren een workshop geven. Maar hier op Den Haag FM elke donderdag nieuw talent, Haags talent. En dit keer Spark of Hope. Het is een stevige plaat, dus ik waarschuw jullie alvast. Rick, dank je wel weer, hè?
2: Graag gedaan. Joe.
0: Dag. Yes, Spark of Hope van Coral Springs uit Den Haag. Een stevige plaat, maar ja, de moeite waard volgens onze talent scout Rick.

0: Ja, Spark of Hope, Coral Springs, Haagse muziek, uitgekozen door talentscout Rick Jillissen.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag.

0: Ja, Mika met Big Girls, You Are Beautiful. Wat een vrolijk liedje. Ja, weer totaal iets anders dan Spark of Hope van de Haagse Coral Springs. Ja, je luistert naar Haagsbakkie en op donderdag zoeken we altijd even contact met een bankkijker. En ik heb Victor al een paar keer aan de lijn gehad, maar de dame van het hele gezelschap nog niet.
1: Haagsbakkie.
0: Ja, en dat is Janet. Janet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en je bent een newly born mama, zeg maar.
2: Ja, niet voor het eerst hoor, maar ik heb er ook nog een van 11 en een van 8.
0: Ja, maar je bent wel weer in de luiers nu, ook al heb je al kinderen van 9 en 11. Ja, ja. En is dan, kijk je dan vaker, zeg maar, zit je dan vaker op de bank omdat je toch meer nog thuis bent, lekker met die allerjongste?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik werk niet meer. Ik ben afgekeurd, dus ik zit sowieso veel thuis. Ik eigenlijk de laatste tijd juist minder tijd heb om te kijken. Omdat ik iedere keer, dan zit ik net en dan gaat ze of huilen of dan moet je iets doen. Dus ik zoek vooral nu ook series uit waarin je niet heel erg hoeft op te letten. Dat je, ja, als je 10 minuten mist, dat het ook niet erg is.
0: Ja, ik ken dat. Ik doe meestal zo'n serie doe ik op als ik aan het koken ben. Want dan vind ik het wel leuk om een beetje iets op te hebben. Maar ik moet natuurlijk ook op de pannen letten. Of dat ik niet in mijn vingers snij. Dus ja, ik snap wat je bedoelt. Wat ik dan meestal doe, want ja, ik ben toch wel nieuwsgierig, is oude series opzetten die ik al een keer heb gezien. Maar die ik zo leuk vind. En dan toch weer een soort van opzetten. Dan is het niet erg als je iets mist af en toe.
2: Nee, dat heb ik wel gedaan met Gooise Vrouwen bijvoorbeeld. Ook tijdens een zwangerschap, weet je wel. Als je dan niet ergens in slaap valt en een half uur later wakker wordt.
0: Ik snap hem helemaal. Hey, en wat heb je dan de afgelopen periode kunnen kijken?
2: Nou, ik heb de afgelopen 2 weken toevallig had ik wel weer behoorlijk afgekeken. Ik ben begonnen aan de Vlaamse variant van Kopen zonder kijken. Blind gekocht, zoals ze dat noemen in België. En de rising star daar is een van de stylisten, is Rotterdammer Daan Alfdrink. En die zit inmiddels ook in een nieuwe Nederlands programma op van RTL. En dat is Huizenruilers.
0: Leuk.
2: Dus ik ben helemaal into de in het vastgoed zit ik helemaal, zeg maar.
0: Oh, wauw. Ja, dat is leuk. Hè? Dat is het leuke van inderdaad series of films kijken. Dat je in een totaal andere wereld komt dan, nou ja, waar je normaal gesproken misschien wel mee bezig bent.
2: Ja. En wat ik wel grappig vind, want dat Huizenruilers is eigenlijk nu, zeg maar, Kopen zonder kijken is dan nu klaar in Nederland. En dan vanaf deze week is er Huizenruilers. Maar dat wordt dan gepresenteerd door John Williams, die we natuurlijk ook kennen van al die programma's waarin mensen failliet gaan en noem maar wat. En het grappige is dat als hij dan zo'n programma presenteert, zit je gelijk weer helemaal in die vibe. Dus het is compleet anders dan dat Martijn, dan nu de vervangers van Martijn er maar aan de haal gaan. Dus het is, ik moet zeggen dat het programma nog een beetje denk, nou, het is dat Daan daar de stylist is en die is echt mega grappig. Daar kijk ik het vooral voor. Verder moet ik nog een beetje aan wennen. Dus,
0: Dat snap ik. Dan heeft toch iemands carrière, zeg maar, op televisie, dat drukt dan toch een stempel op iets.
2: Enorm.
0: Ik weet wel dat mijn vriendin zei, ja, ik had laatst een serie gekeken en daar zat Ross van Friends in een totaal andere rol. En ja, dan kan ik hem gewoon niet meer als niet Ross zien.
2: Nee, ik heb ook afgelopen week in één dag, moet je nagaan, dus ik heb ook stukjes gemist, het hele tweede seizoen van Haantjes gekeken.
0: Oh, wow!
2: Die is deze week op Netflix gekomen. En ik had daarvoor een andere serie zitten kijken, een nieuwe serie, namelijk de nieuwe Flodder, die natuurlijk ook nu op Videoland is verschenen.
0: Oh, ik heb dat nog niet gezien. Is het een aanrader? Of?
2: Nee, ik vind het echt. Ik kan er niet naar kijken.
0: Oh, wat zonde.
2: Ik vind het echt, ik weet niet. Wat je vooral merkt is dat Flodder eigenlijk in de jaren 90 vooral was. En het was eigenlijk een hele trage serie als je daar nu naar terugkijkt. Er gebeurt er relatief weinig als je naar een minuut kijkt. En dat is blijkbaar waar die serie ook goed op gaat. En nu is het een hele drukke serie. Ik moet zeggen dat Tibor Lucas kan ik altijd wel goed naar kijken. Want die kan zich zo goed vertolken in een rol. Dat vind ik dan wel leuk. Maar verder vind ik het, ik kan me nog niet aan wennen.
0: Nee, en de humor, want dat is natuurlijk de kracht van Flodder. Herkenbaar en gewoon zo grappig.
2: Ja, ik vind de humor, het is nog niet... ik vind het een beetje de plank misgeslagen tot nu toe.
0: Oh jee.
2: Ik vind ook dat de oude Kees, zeg maar, moet, dus dus Tatjana, zeg maar, die speelt nu... die heeft nu al een volwassen kind. Dus daar zitten ze in het verhaal. En zij komt dan terug omdat haar dochter met een hele oude man getrouwd is... die gelijk het loodje heeft gelegd en die was heel erg vermogend. Maar ik vind het, nee, ik vind het nog niet, want het oude Vlodder is natuurlijk echt hilarisch.
0: Ja, soms moet je misschien ook daar vanaf blijven.
2: Nee, dit moet je niet beginnen. Nou, maar dat heb ik bij deze serie echt, denk ik, hier hadden ze echt vanaf moeten blijven. Dit is niet grappig. Nee, heel erg jammer vind ik het.
0: Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Nou, dan ga ik er gewoon niet aan beginnen, want anders ben ik alleen maar teleurgesteld. Want dat hoor ik wel een beetje bij jou.
2: Haantjes is wel een aanrader.
0: Ja, en dat deel 2 natuurlijk. Net zo grappig als seizoen 1.
2: Er zit iets meer verhaallijn in dan in seizoen 1, vind ik vooral. Ik vind dat ze wel weer leuke dingen raken van nu. Dat je denkt van, oh ja, en er wordt dan in de serie heel bekrompen mee omgegaan. Maar dat ik denk, doen we niet zo moeilijk, weet je wel, zo. Dus ik vond, dat is wel een lekkere wegkijkserie. Zo op de donderdagmiddag of zo. Dat vind ik wel een aanrader. Ja.
0: Maar de kinderen waren dus heel lief, want jij hebt best wel veel gekeken.
2: Ja, nou, ik had een ziek kind. Dus mijn zieke baby lag vooral heel veel op mij. Vandaar dat ik best wel veel heb kunnen kijken.
0: Ja, je moest wel kijken. Want je moest op die bank blijven hangen. Is heel sneu natuurlijk altijd voor die allerkleinste die dan ziek zijn.
2: Ja, heel zielig.
0: Maar als moeder vind ik het toch altijd wel lekker. Want dan zijn ze zo aanhankelijk en dan komen ze helemaal tegen je aan kruipen. Ik vind dat toch altijd heerlijk. Maar
2: het is dubbel een beetje. Want
0: heel dubbel.
2: Het mag van mij altijd bij me liggen, maar...
0: Ze moet wel beter precies zijn.
2: Ja, precies dat, ja.
0: Nou, onwijs bedankt weer voor je tips.
2: Geen dank.
0: En,
2: allemaal aan de hanen, zou ik zeggen.
0: Ja, de haantjes. Seizoen 2.
2: Ja, precies.
0: Dankjewel, Jeannette. En tot de volgende keer. En alvast een heel mooi Pinksterweekend gewenst.
2: Nou, zeker weten. Er wordt weinig kijken komende dagen.
0: Ja, mooi weer. Lekker naar buiten met de kids.
2: Zeker weten.
0: Dag, Jeannette.
2: Doei.

0: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Hey, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De gemeente doet zijn best om genoeg standplaatsen te vinden voor woonwagens. Maar die zoektocht verloopt stroef. Ook de uitbreiding van bestaande kampen komt niet van de grond. En dat heeft alles bij elkaar geleid tot grote frustratie onder woonwagenbewoners. Gisteren konden die inspreken tijdens een commissiedebat, vertelt politiek verslaggever Lot van Breek.
7: Henk Coret, een van de woonwagenbewoners, die kwam inspreken en die vertelde hoe dat allemaal gegaan is. Nou, alles wat fout kon gaan, is fout gegaan, zei hij. We moesten zelf, zegt hij, als woonwagenbewoners de aannemers regelen. We moesten zelf stratenmakers regelen.
6: En de kwestie is sinds anderhalf jaar extra gevoelig geworden.
7: En dat komt door een uitspraak in 2024 van de rechter. Die heeft gezegd dat de gemeente Den Haag de woonwagenbewoners heeft gediscrimineerd. Dus een keiharde uitspraak. En de rechter die heeft Den Haag dan ook de opdracht gegeven om de wachtlijst voor woonwagenbewoners in 2029 gelijk te trekken met die voor de wachtlijst van mensen op een sociale huurwoning.
6: De eerdere verplaatsing van het woonwagenkamp aan de Energiestraat is wel gerealiseerd, maar die is allesbehalve gladjes verlopen. Woonwagenbewoners stappen nu mogelijk naar de rechter. Reanimeren moet sneller en makkelijker kunnen, vindt Stef Hoordijk. De 25-jarige Hagenaar heeft daarom een speciale mini-automatische externe defibrillator gemaakt. Op de donderdagse markt in de Scheveningse Stevinstraat geeft hij de eerste broekzak AED weg. Een AED is een apparaat dat het normale hartritme weer kan herstellen als iemand een hartstilstand heeft. Dan nog het weer. Zonnig, wel wat bewolking, maar droog en warme lucht is in aantocht. Het wordt vanmiddag een graad of 20, morgen een graad of 25. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: Miley Cyrus, End of the World. Nou, dat zou pas nieuws zijn. Gelukkig niet.
1: De Week van het Nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, de Week van het Nieuws hier op Den Haag FM. De hele week tussen 12 en 1 hoor je mijn collega's. Collega's, journalisten, niet van Den Haag FM alleen, maar ook van andere radiostations of van de krant of van misschien wel het journaal op televisie. Gisteren hadden we bijvoorbeeld onze hoofdredacteur, en dat is de hoofdredacteur van Den Haag FM, maar ook van Omroep West. We hadden een schrijver van het Parool, een documentairemaker. En natuurlijk al onze eigen collega's. En wat heel bijzonder is aan deze week, is dat je ook een kijkje achter de schermen mag nemen. Maandag had ik al iemand naast me zitten die heel graag radio wilde maken. En vandaag is dat ook iemand. En dat is Marcel. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, nou, we begonnen maandag met aan de andere kant, maar jij wilde heel graag meekijken, dus je bent naast me komen zitten. Je kan hem ook zien. Gisteren was Marcel ook te horen. Want toen ging Lara de straat op. En hij was heel geïnteresseerd. En gaf ook al aan dat hij in deze week van het nieuws ook naar allerlei andere stations is gegaan en gaat. Ja, en wat we ook doen deze week is natuurlijk met onze collega's praten. En de collega die vandaag is aangeschoven, die hoor je altijd op donderdag, maar in de ochtendshow. Maxime.
3: Ja, een hele goede middag.
0: Ja, goedemiddag. Maxime, jij bent politiek verslaggever bij Den Haag FM. Dus dat is de lokale politiek. Ja. En dan denk ik meteen, dit is het politieke nieuws. Maar ook een beetje, dit is toch meer het serieuze nieuws wat wij brengen. Hoe zie jij het nieuws?
3: Nou, dat is wel een beetje zo. Omdat het gaat natuurlijk heel veel om de stad. Zo af en toe heb je ook wel echt politieke verhalen. Denk bijvoorbeeld aan formaties die klappen, ruzie in coalities en colleges. Maar heel vaak gaat het ook heel concreet om de stad. Wat er in de stad gebeurt en wat politieke partijen willen met de stad. Dus je komt ook overal. Ik kom oorspronkelijk niet uit Den Haag. Toen ik hier ging werken, woonde ik er ook nog niet eens. Maar ondertussen ben ik de stad enorm goed gaan kennen. Omdat je toch overal over leert. Van Scheveningen tot en met Ypenburg. Tot van woonwagens tot en met de zorg en dak- en thuisloze mensen. Ja.
0: Ja, mooi is dat, hè. Werken in Den Haag. Ben je ondertussen ook van Den Haag gaan houden?
3: Ja, je begint er dan toch wel een bepaalde liefde voor. Omdat je ook... dat is toch een beetje het rare van de journalistiek. Zeker lokaal. Die verhalen die je maakt, daar voel je toch een band mee. En ook al zijn het heel vaak verhalen over beslissingen die de gemeenteraad maakt, je voelt dan toch dat je wel een rol speelt in dat hele systeem van hoe de stad gevormd wordt. En daarmee begint het dan toch steeds meer een beetje ook als jouw kindje te voelen.
0: Ja, jouw kindje. Wat schattig dat je dat zo zegt. Ik ben wel benieuwd. Hoe ben jij überhaupt bij het vak van journalistiek terechtgekomen? Is dit iets wat je altijd al wilde doen? Of ben je daar ingerold? Vertel.
3: Nee, het is echt het inrollen. Wat ik eigenlijk eerst wilde gaan doen, en dat is een hele andere tak van sport, is de geneeskunde in. Vroeger als kind wilde ik altijd dierenarts worden. Daar is op een gegeven moment dat dieren vanaf gevallen. Toen wilde ik arts worden. Heb ik ook eigenlijk helemaal naartoe gewerkt met natuurkunde, biologie, scheikunde vakken op de middelbare school. Toen heb ik 3 keer geprobeerd om geneeskunde te gaan studeren.
0: Ja, numerus fixus.
3: Nee, dat was bij mij was het de decentrale selectie.
0: Oh,
3: moest
0: ja.
3: Je testen doen en je moest je cijferlijsten aanleveren. Dat is me 3 keer niet geworden. In de tussentijd heb ik nog een jaartje biologie gestudeerd eerst. Dat was heel leuk, heel gezellig. Maar misschien niet heel effectief. Dan moet je toch misschien ook eerst leren studeren als je opeens in een studentenstad aankomt. In mijn geval Leiden. En daarna ben ik bij antropologie terechtgekomen. En dat is uiteindelijk mijn studie geworden die ik heb afgemaakt. Dus ik heb een bachelor in culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Om het even heel duur te zeggen. Dat houdt in eigenlijk een beetje mensenstudie. Dus hoe leven mensen samen? Hoe bouwt een cultuur zich op? Wat is een cultuur? Dat is, als je culturele antropoloog spreekt, ook altijd wat vager eigenlijk. Maar voornamelijk hoe leven die gemeenschappen zo bij elkaar? En toen kwam ik op een minor journalistiek uit. En dat klikte eigenlijk wel. Er zit best wel wat overlap tussen. En dat beviel wel. Ja, en toen ben ik journalistiek verder gaan studeren en uiteindelijk hier terecht gekomen.
0: Ja, fantastisch. Hey, als cultureel antropoloog, want die opleiding, dat papiertje heb je ook in de pocket. Ja. Hoe zou je Den Haag en de Haagse community als cultureel antropoloog omschrijven?
3: Ja, Den Haag is in dat geval een enorm interessante stad. Want Den Haag is aan de ene kant heel gesegregeerd. Mm-hmm. Je hebt echt verschillende communities die losstaan. Je hebt natuurlijk ook een meerderdeel van Den Haag heeft een migratieachtergrond. Wat natuurlijk ook enorm veel diversiteit brengt. Maar het bindt ook weer. Want je woont allemaal in dezelfde stad. Je stapt allemaal dezelfde straat uit. Dan krijg je een hele interessante overlap van culturen die je misschien meebrengt van vroeger. Of zelfs nog van je ouders, voorouders. En de realiteit van waar je woont en waar je werkt, waar je leeft, waar je je boodschappen doet. En die mix, hoe groepen samen mixen, dat is enorm interessant voor een cultureel antropoloog.
0: Ja, spannend. Ja. Hoe gebruik jij die kennis die jij hebt opgedaan tijdens die opleiding nu in jouw werk als journalist?
3: Nou, je leert dus heel goed hoe je sociale gemeenschappen onderzoekt. Nou, en als er iets, een sociale gemeenschap of misschien ja, zeker zo'n woorden een bubbel is, dan is het natuurlijk het stadhuis. Dat zijn 45 raadsleden, die zitten vast. Dus je weet, dat is gewoon een vaste groep die je kan die contacteren. Met er nog een college erbij, nog een laag eromheen met ambtenaren, beleidsmedewerkers. Dus het is echt een ecosysteem op zichzelf.
0: Oh, wauw.
3: Met daarin heel veel invloeden vanuit de stad. Want ja? De stad is heel mondig. Dat vind ik altijd enorm leuk aan Den Haag. Ik ben ook wel eens bij andere gemeentes geweest. Nou, daar krijg je misschien 1-2 insprekers in een paar maanden. In Den Haag zijn er altijd insprekers, zelfs nog bij commissievergaderingen. Nou, dat vind ik enorm interessant.
0: Oh, dan ben ik trots op mijn stad. Dat iedereen zich er gewoon mee bemoeit. Goed
3: ja,
0: zo.
3: Ja, en we hebben natuurlijk ook heel veel bewonersverenigingen, wijkverenigingen, verenigingen voor sporten, voor cultuur.
0: Dus toch mijn stad. Dat iedereen zich er gewoon mee bemoeit. Goed
3: ja,
0: zo.
3: Ja, en we hebben natuurlijk ook heel veel bewonersverenigingen, wijkverenigingen, verenigingen voor sporten, voor cultuur. Dus er zit een.

0: gaat kiezen, waar je allemaal rekening mee moet houden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Blijf lekker zitten. Ik ga even muziek draaien.
1: De Week van het Nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, en misschien heeft Marcel, mijn co-host voor vandaag, die mee mag kijken, ook wel vragen. Dus die kan daar even rustig over nadenken tijdens Usher en Pitbull.

0: Ja, Usher en Pitbull hier op Den Haag FM.
1: De Week van het Nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, het is de Week van het Nieuws. Een hele speciale week waarin je als kijker of luisteraar of lezer van de berichten van Den Haag FM gewoon bij de radio hier met mij kan meekijken en zelf ook vragen mag stellen. Nou, mijn naam is Chickie Traxel en naast mij zit Marcel. Ja, Marcel, jij bent mijn sidekick vandaag.
2: Ja, spannend.
0: Ja, waarom vind je het leuk om bij de radio en specifiek bij Den Haag FM mee te kijken?
2: Ik vind sowieso media interessant. Voor mij is dit ook een beetje de maand van de media. Want 1 mei begon meteen al dag 1 dat ik mocht meekijken in de studio's bij Radio 538 in Hilversum. Dat was hartstikke leuk. Morgen ga ik nog een kijkje nemen bij TV Rijnmond. Ja, en nu bij Den Haag FM. Ik woon vlakbij Den Haag, dus met Den Haag heb ik zeker iets. Met Rotterdam ook.

0: Ik vind het hartstikke leuk om dat nu echt van serieus dichtbij mee te maken.
1: Ja, nou, ik heb een co-host, Maxime.
2: Ja, altijd gezellig.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Hey, over co-host gesproken. Jij bent met onze journalistiek leider Wijle Maarten. Ben jij meegelopen?
2: Ja.
1: Ja, en dat was toch wel... Ja, zo'n goede leerschool. Hij heeft hier zo lang in de lokale politiek verslag gedaan. Eerst bij de krant, de Haagse krant toen nog. Toen was het ADHC. En toen bij Omroep West. En daarna bij Den Haag FM. Ja, en jij bent met hem meegelopen. Hè? Wat is het belangrijkste wat je van hem hebt geleerd?
2: Ja, wat hij natuurlijk allereerst al meebracht was een enorme dossierkennis. Dus zeker voor mij, ik kwam nieuw binnen en dan zie je misschien een brief langskomen over een onderwerp en een complex. En dan denk je als buitenstaander misschien snel van oké, ja, nou, interessant, maar verder. En dan kon hij wel zeggen van nee, maar daar zit dit, dit en dit achter.
1: Ja, hele verhalen. Den Haag heeft echt op zoveel dossiers echt een mega lange geschiedenis.
2: Ja, dus dat was natuurlijk enorm handig om dat mee te krijgen. Maar eigenlijk gewoon al de manier van werken, dat heb ik enorm van hem geleerd. Hoe je dat aanvliegt, hoe je die politieke verhalen aanvliegt, waar je op focust. Dat je misschien niet altijd moet focussen op wat bijvoorbeeld een gemeente aanbiedt. Maar als je een stuk leest, vis er iets uit wat interessant is. Een detail eruit halen. Een voorbeeld daarvan, wij hadden laatst een persbericht gekregen van de gemeente. Die zeiden van nou, de bouwopgave gaat de goede kant op. Want we hebben iets van meer dan 2000 woningen zijn we gestart met de bouw daarvan. Maar ja, als je iets verder gaat lezen, dan kom je erachter dat ze afgelopen jaar maar 500 woningen hebben opgeleverd. En dat is toch wel een stuk minder dan de 4000 die ze willen per jaar.
1: Ja, bij persberichten, ook bij de gemeente, dan worden toch, en ook rapporten, worden toch de dingen waar ze trots op zijn, worden toch op een andere manier uitgelicht dan de dingen die minder mooi zijn, zeg maar.
2: Ja, je moet door die framing heen prikken. Daar komt het eigenlijk om neer. Dat en ja, ook de manier van contact leggen met raadsleden, met mensen in de politiek. Hoe je dat doet en hoeveel je dat doet. Je moet gewoon veel met mensen praten, daar komt het eigenlijk om neer.
1: Hey, wat is nieuws voor jou?
2: Wat is nieuws voor mij? Dat is een hele abstracte vraag natuurlijk.
1: Want wat versta je onder nieuws, laat ik het zo zeggen?
2: Nieuws, dan spreek je heel snel over een aantal termen in mijn hoofd. Maar misschien ook vanwege mijn studie. Maar waarvan natuurlijk de belangrijkste de nieuwswaarde is. Sommige dingen, als er dingen bijvoorbeeld in de stad gebeuren, moet je altijd een afweging maken van hoe nieuwswaardig is dit? Is dat echt iets groots of niet? Is het iets wat in een bredere lijn valt? Een keertje een opstootje bij bijvoorbeeld de sportlaan is al nieuws. Gebeurt meerdere keren, dan groeit dat op die fiets. Dus als er een keertje ergens iets gebeurt, dan moet je nog kijken hoe groot is dit. Is dit echt heel erg belangrijk? Gebeurt meerdere keren, dan zit er een verhaal in. Zit er een dossier achter? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Zijn er al vaker dingen gebeurd met ... op die manier probeer je toch elke keer de weging te maken van is dit iets wat we echt willen oppakken of niet? En hoe belangrijk is dit? Ja, en dat is eigenlijk op een gegeven moment een beetje een antenne die je als journalist het steeds meer fine-tuned, dat je het gevoel al krijgt van dit is nieuws en dit is het niet.
1: Ja, mooi. Ik ben ook benieuwd wat op straat wordt gedacht van nieuws en wat daar over nieuws is.
3: De stemmen van de straat.
1: Ja, de stemmen van de straat. Lara is naar buiten gegaan en met haar microfoon staat ze weer bij iemand die ons gaat vertellen hoe die nieuws wel of niet consumeert.
4: Hey Chickie, hoor je mij goed?
1: Zeker, ik hoor je luid en duidelijk.
4: Wat fijn. Ik zit lekker op een bankje buiten de bibliotheek. En ik zit hiernaast iemand, ik heb eigenlijk je naam nog helemaal niet gevraagd. Wat is jouw naam?
5: Ik ben Jozef.
4: Jozef. Hey Jozef, nou, wij maken dus de week van het nieuws. Hè? Ik heb je al een beetje uitgelegd. Ja. En wij vragen mensen op straat hoe zij hun nieuws consumeren. Dus ben jij veel bezig met het nieuws?
5: Niet echt, nee. Niet echt als ik daar zo over nadenk. Ik kijk niet echt het nieuws, ik lees niet. Maar af en toe iets op Instagram, dat zie ik wel. Ja.
4: En zijn er dan bepaalde kanalen die je volgt? Of het is gewoon wat je tegenkomt?
5: Ja, NOS volg ik sowieso. Maar dan ook, Dylan Page is eigenlijk zijn naam. Hij is wel zeg maar internationaal nieuws die hij doet op social media. Maar gewoon wat ik zie op social media, wat opkomt ook gewoon op mijn feed. Dat dus.
4: En wat valt je op als je naar het nieuws kijkt? Zeg maar hetgene wat je ziet?
5: Ja, best wat heftige dingen zijn gaande nu. En ja, soms is er ook wat goede dingen die ik wel zie. Maar heel veel serieuze dingen die eigenlijk best wel negatief zijn. Die je eigenlijk niet wil meemaken.
4: En zijn er nog andere manieren hoe jij nieuws ziet? Want je zegt, ja, eigenlijk kijk ik het niet zo heel veel. Je kijkt het vooral op Instagram. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit de krant gelezen. Jij wel?
5: Alleen voor school.
4: Alleen voor school?
5: Ja, nieuwsbegrip, dat weet ik nog op het basisschool en middelbare. Dat wel. Af en toe op radio. Mijn ouders zetten de radio aan in de auto of thuis. Dus af en toe dan hoor je wel iets. Maar behalve dat, nee, niet echt. Nee.
4: En je ziet het niet veel natuurlijk. Maar wat denk je dat nieuws of omroepen kunnen veranderen aan hoe zij nieuws brengen?
5: Ik denk niet alleen het serieuze en het slechte, maar ook proberen wat goede dingen erin te gooien. Want ik denk dat sommige mensen willen ook gewoon een goede ding zien. En dat kan ook motiverend zijn voor anderen. Maar ook misschien proberen meer aan social media kant te komen. Ja, waarschijnlijk doen ze het wel, maar ik heb zeg maar dat stap nog niet gemaakt om wat te zien. Maar ik denk gewoon wat meer tijd daarin besteden zou wel helpen.
4: En wat vind je dan zo fijn aan social media?
5: Ja, het is makkelijk om op te komen. Heel snel kan je dingen zien. Je hoeft niet heel lang te gaan zoeken voor iets. En meestal is het ook leuk om naar te kijken.
4: Ja, gaat snel en zo.
5: Ja, dat is.
4: Nou, Chicky, je hoort het. Social media is vooral bij jongeren natuurlijk de nieuwswaarde. Of nou ja, hoe ze het kijken. Of ook bij mij eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik op straat zover heb gevonden. Dus vooral social media, geen kranten, absoluut niet. Ook geen teletext, zoals Marcel dat doet. Maar dat was hem, ja.
1: Dankjewel, Lara. Misschien tot later weer.
3: De stemmen van de straat.
1: Ja, de stemmen van de straat. We gaan elke dag ook de straat op om te horen. Ja, hoe jij nieuws consumeert. Wat er goed is. Wat er beter misschien kan. Je kan het ons ook laten weten via de app. 070-307-8899. 070-307-8899. En heb jij nou een prangende vraag aan bijvoorbeeld Marcel, mijn co-host voor vandaag. Of aan Maxime, de politiek verslaggever bij Den Haag FM. Dan kan dat ook. Dan nemen we die mee. Ja, jullie hebben allebei geluisterd, Marcel. Hoe oneerbiedig, maar hoe oud ben je?
0: 53.
1: Ja, dus jij bent van het tijdperk geen internet zelfs nog. Dus zeker de krant. Teletext noemde jij gisteren ook als nieuwsbron dat je dat in de gaten houdt. Ja, en op de straat hoor je veel, ook social media. Hoe kijk jij daar tegenaan, Maxime? Hoe moeten we eigenlijk, want ja, jij bent politiek verslaggever. Probeer jij ook rekening te houden met ja, die jonge doelgroep, die heeft misschien geen zin om een ellenlang artikel te lezen, wat super eigenlijk interessant is. Maar ja, hoe kan ik dat dan ook in een social post of in een reel van maar 90 seconden brengen?
2: Nou, daar ben ik de laatste tijd wel een beetje over aan het nadenken. Want dat is inderdaad wel iets wat mij heel interessant lijkt om ook voor de Den Haag FM te doen. Dus kijken of we dat politieke nieuws ook op socials kunnen brengen. Maar dat is best pittig, want er zit natuurlijk best wel veel nuance in. Je wil ook wel een beetje een afweging maken tussen bijvoorbeeld verschillende partijen, verschillende stemmen. Want anders, je hebt ook maar zoveel tijd. Dus je wil ook niet alleen maar één partij aan het woord hebben. Want dan krijg je zeker in de politiek niet altijd een afgewogen beeld. Dus dat is best puzzelen. En daar ben ik eigenlijk nog steeds die puzzel aan het leggen. Ja.
1: Ja, voor mij is nieuws heel belangrijk. Bij nieuws brengen vind ik zo objectief mogelijk. Ja. En alle kanten van het verhaal belichten. Dat vind ik heel belangrijk. En ja, in zo'n korte tijd is dat wel heel ingewikkeld inderdaad.
2: Ja, en zeker in de politiek. Je hebt natuurlijk, soms kan het een beetje een spel van links-rechts zijn. Kan het heel een of het ander zijn. Maar
1: Er is veel meer dan rechts en links inmiddels in de politiek.
2: Precies dat, maar dat is eigenlijk ook bijna altijd het geval. Bijna alle onderwerpen zijn vrij genuanceerd. En dan verschillende partijen ook best flink op elkaar. Maar wel op allerlei inhoudelijke punten.
1: Ja.
2: Denk bijvoorbeeld, gisteren was er een debat over drones. En dat gaat aan de ene kant over privacy. Dat gaat over veiligheid. Dat gaat over innovatie. Hoe we de stad in de toekomst willen inrichten. Dat zijn nou niet dingen die meteen tegenover elkaar staan. Maar die spelen we allemaal mee.
1: Ja, allemaal naast elkaar. Hoe kijk jij daarnaar, Marcel? Naar hoe het nieuwsaanbod door de jaren heen veranderd is? En beweeg je dan mee dat je ondertussen ook op de socials bijvoorbeeld nieuws volgt? Of hou je gewoon vast aan je oude traditionele manier van nieuws volgen?
0: Ja, het is natuurlijk een generatiedingetje. Ik was inderdaad gisteren met Lara natuurlijk op straat. En Daar zei NOS Teletext überhaupt niks.
1: Nee, net zei ze ook nog, ja, ik lees nooit kranten.
0: En dat is wat ik doe. En kranten, ja, ik heb daar domweg gewoon de tijd niet voor. Het leven is ook steeds drukker aan het worden, uiteraard. Er komt veel meer informatie op je af. We krijgen nu 10 keer zoveel informatie te verwerken als toen ik nog in mijn jonge jaren was. Dus er komt zoveel op je af. En ook social media is natuurlijk een heel ander kanaal dan NOS Teletext. Het gaat allemaal snel. Zelf persoonlijk, om terug te komen op jouw vraag, gebruik ik social media eigenlijk meer voor de fun. En de teletext en de kranten dan zijdelings. Meer voor het nieuws. Dus ik scheid die twee dingen wel. Maar goed, jongeren zitten natuurlijk veel op social media. Dat is voor hun eigenlijk het medium. Dus ik denk dat je daar zeker ook op politiek vlak, op of welk vlak dan ook, iets mee moet. Absoluut, je moet mee met de tijd.
1: Nou. Ja, en dan een ander dingetje, wat ik ook echt wel heel veel heb gehoord deze week al, zeker van mensen van de straat, is, ja, het is allemaal zo negatief. Kan je niet ook iets positiefs brengen en mensen motiveren met een verhaal?
2: Ja, dat,
1: hoe sta je daar tegenover?
2: Dat kan natuurlijk wel. We hebben ook collega's die daar wel van die slag zijn. Je hebt een term dat heet constructief journalisme. En dat is ook wat meer inderdaad positieve aspecten. Zelf ben ik daar niet zo van, omdat ik ook niet heel veel negativiteit ervaar uit het nieuws. Ja, soms wel. Maar dat zijn natuurlijk echt de grote onderwerpen. De oorlog in Iran, de oorlog in Gaza nog steeds. Dat soort dingen. Ik snap dat het best wel veel negativiteit meebrengt. Maar zeker op lokaal niveau gaat het ook gewoon heel hele tastbare dingen. En dat kan soms negatief zijn. Denk aan grote aantallen dak- en thuisloze mensen, gebrekken aan woonwagenstandplaatsen, mensen die thuis zitten die geen woning kunnen vinden. Maar dat is wel de realiteit. En ik denk dat je moet er ook doorheen om uiteindelijk aan de andere kant weer eruit te komen met iets positiefs.
1: Ja, ik ben natuurlijk al echt ook best wel lang journalist. Wat voor mij ook echt heel belangrijk is en heel erg meespeelt waarom ik dit vak zo mooi vind, is enerzijds de mooie verhalen, dus hier komen we op de goede positieve journalistiek, zeg maar. De mooie verhalen ook een podium bieden en dat ook laten zien. Maar wat ik heel belangrijk vind, en dat is iets wat heel erg sterk in mijn karakter zit. Ik kan heel slecht tegen onrecht. En ik vind dat ook belangrijk, dat als daar onrecht is, dat dat ook aan de kaak moet worden gesteld. En dat kan dus ook soort van negatief zijn. Maar en je hebt als journalist zeker ook hier lokaal ook een soort van controlerende rol. Of het wel goed gaat met het stadsbestuur, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja, je moet inderdaad toch kijken of het goed gaat. En waar het dan niet goed gaat, dat belicht je. Want je bent inderdaad op zoek naar verhalen over wat beter kan. Ook wat beter kan. Een verhaal wat niet goed gaat, er zit natuurlijk altijd een keerzijde aan. Namelijk, er is een manier om dat op te lossen. De gemeente is heel hard op zoek naar opvangplekken en eigenlijk überhaupt een permanente oplossing voor het probleem van dakloosheid. Ze zijn heel hard op zoek naar meer plekken voor woonwagenstandplaatsen. Ze zijn heel erg op zoek naar oplossingen om meer woningen bij te bouwen, zodat iedereen een eigen huis kan hebben. En dat zit er natuurlijk achter. Maar het gaat ook om hoe jij jezelf in je maatschappij neerzet. En daarin is het denk ik wel belangrijk om ook dat negatieve nieuws te lezen. Want dat is wel gewoon de wereld waarin we leven ook. Ja.
0: Ja, het is natuurlijk
1: heb jij nog een vraag voor Maxime, of wil je nog reageren?
0: Ja, ik wilde nog reageren, want natuurlijk het negatieve hoort er ook bij. Hè. Het is natuurlijk niet alleen maar lachen, gieren, brullen en in grote hosanna. Maar ik denk wel dat het mensen ook afschrikt. Mensen ook met kranten, het eerste wat je openslaat of kijk het NOS-journaal maar. Het is in eerste instantie allemaal negatief. En mensen willen dat niet, skippen dat misschien om die reden. Dus ik denk dat je daar een mix van moet. Of net wat je zei, Maxime, dat je dat ook van de andere kant belicht. Zeg.
2: Nee, 100%. Want om mezelf ook daarin te nuanceren. Er zijn natuurlijk best wel veel nieuwsverhalen de laatste tijd waarbij ik snap dat mensen daar heel negatief over zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan alle rellen tegenwoordig rond asielzoekerscentra. Ik snap dat als jij het nieuws aanzet en je ziet een brandende bosjes in Loosdrecht, dat je daar niet heel vrolijk van wordt.
1: Of dichterbij hier bij.
2: Of hier op de sportlaan.
1: Ja, precies.
2: Dus ik denk dat ook wel is aan de journalisten om zeker bij dat soort uitingen ook verder te kijken dan alleen dat. Het gaat natuurlijk bijvoorbeeld de laatste tijd heel veel over boze burgers. Want mensen zijn boos over asielzoekerscentra, maar het is voor ons als journalisten ook de taak om verder te kijken van waarom, waarop is dat gebaseerd? Klopt dat of is dat gebaseerd op dingen die misschien niet kloppen? En om zo het hele verhaal te belichten. En dan heb je misschien ook wel een minder negatief verhaal dan alleen de rellen.
1: Nou, tot slot nog de vraag. Nou nee, twee vragen nog. Eén, waar werk je vandaag aan? Daar kan je misschien mee eindigen. Maar ja. Daarvoor, op welk stuk of op welk verhaal ben je heel trots? Wat vind je echt heel mooi wat je hebt gemaakt in de afgelopen periode dat je hier bij Den Haag FM zit?
2: Ja, ik denk dat dat dan toch verhalen zijn waar meer tijd in is gegaan. Ik heb op een gegeven moment vrij in het begin nog een verhaal geschreven over het Korenhuis, het culturele centrum hier iets verderop, waar heel veel misstanden waren met werknemers. En financieel ging het heel slecht ermee. En dat was eigenlijk nog niet aan het licht gekomen tot wij erover schreven. Hetzelfde over het wisselen van afval-apps. Vroeger hebben we een aantal mensen natuurlijk de My Clean City-app gehad. Daar stapten ze van af. Maar het proces van het verschuiven daarnaar was ook niet altijd even helder. En wat recenter, verhalen over het Binnenhof. We hebben op een gegeven moment een WO-verzoek ingediend. Samen met onze oud-collega Tom Lesch. En daaruit bleek dat ze eigenlijk bereid waren om, als er brand uit zou breken, het algemene zakendeel gewoon op te geven. Wow. Want daar wilden ze nog in blijven zitten. Er was in die tijd dat ze daar niet uit wilden. Dus dat soort verhalen, daar ben je dan wel trots op. Of ja, net wat soms ook een sport is in de journalistiek. En dat maakt niet heel veel uit, behalve voor de journalisten zelf. Is dat je net het verhaal eerder wil hebben. Dus op een gegeven moment was het heel spannend over de zero-emissies.
1: Dat maakt ook uit voor de hele omroep. Tuurlijk wil je dat als eerste brengen.
2: Ja, maar voor de mensen thuis maakt het niet zo heel veel uit. Of je het eerder leest bij ons of bij Omroep West of het AD. Maar toen ging het over de uitbreiding van de zero-emissiezone naar de kust. En toen was het heel spannend op het stadhuis. Want ze wisten niet of ze eruit zouden komen. CDA deed moeilijk. Ik denk ook een beetje. En toen hadden wij toch als eerste de scoop dat er witte rook was en dat ze eruit waren. Net voor Omroep West en voor het AD. Dus dat soort dingetjes, dat speelt natuurlijk ook.
1: Ja, dat is wel de adrenaline van een journalist. Dat delen wij, want dat gevoel heb ik ook heel erg. Snap je dat? Of zeg jij inderdaad als luisteraar of als kijker of als lezer, nou, dat boeit allemaal niet.
0: Nee, dat snap ik wel. Dat kan ik volgen, inderdaad. Ik had trouwens ook nog wel een vraag aan Maxime. Maar jij had...
1: Kom maar op. Gooi je maar tussendoor. We eindigen met mijn vraag.
0: Sowieso. maar je zegt, ja, ik hou steeds meer van Den Haag. Ik heb steeds meer feeling uit Den Haag. Je komt ook oorspronkelijk uit Den Haag?
2: Nee, dat niet. Nee,
0: waar kom je oorspronkelijk vandaan?
2: Regio het Gooi.
1: Uit het Gooi. Ja. Hij is een kakker.
2: Net op de grens van Laren is een dorpje. Dat heet Eemnes. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Ja.
0: Ken ik, ja. Heel anders dan Den Haag. Net wat je al zei,
2: enorm.
0: Den Haag is echt... Nederlanders zijn natuurlijk direct recht voor zijn raap. Hagenezen denk ik ook wel, Rotterdammers ook wel. Dus ja, dat zal wel even een cultuurshock voor je geweest zijn.
2: Ja, het is enorm wennig geweest om van inderdaad Eemnes, Laren, die regio, Laren-Blaricum, dan op een gegeven moment eerst naar Leiden toe. Dat was al een beetje pootje baden. Daar werd het al wat anders, wat groter, wat meer stedelijker. Nou, en Den Haag is echt een stad natuurlijk. Dus dat is nog veel groter en brengt daarmee ook veel meer diversiteit ook met zich mee. Dat is natuurlijk ook wel een ding, ja.
1: Nou, mooi. Nou, tot slot, Maxime, want ik kan nog uren met je praten, want ja, het gaat over ons vak en dat is heerlijk, vind ik, want het is het mooiste vak wat er is. En ik vind Den Haag FM, ik ben geboren en getogen hier, dus ik vind dit de mooiste omroep om te mogen werken in mijn eigen stad. Maar tot slot, wat ga je vandaag maken?
2: Er komt zometeen een verhaal over die woonwaagstandplaatsen.
1: Ja.
2: Er is een onderzoek geweest naar hoeveel vraag er naar is. De gemeente heeft ook een doel gesteld voor zichzelf, maar daar zijn best wat vraagtekens bij. En vanmiddag is er weer een commissiedebat en dan gaat het over twee hele interessante onderwerpen. Namelijk eerst over de opvang op de Sportlaan. Dat is van de agenda afgehaald omdat Hart voor Den Haag en D66 aan het formeren zijn. Maar andere partijen zijn er niet heel tevreden over. Die voelen dat het een beetje gekaapt wordt door die twee. En het gaat over de Helena. Dat zit hier iets verder.
1: Maar wacht even. Oude school inderdaad.
2: Ja.
1: Maar nog heel even. Dus het is weer terug op de agenda. Maar er wordt nog geen besluit over genomen.
2: Nee, er wordt eigenlijk alleen gesproken over het besluit om het dus van de agenda
1: te halen.
2: En dan wordt het dus echt weer zo'n politiek verhaal.
1: Ga maar verder over de Helena dan.
2: Dus dat gaan we nog zien hoe dat loopt. Maar de Helena wil de gemeente gaan herontwikkelen. Ze willen er iets anders mee doen. Er lag op een gegeven moment nog het plan voor een hotel. Heel even. Maar er waren heel veel mensen boos op. En nu hebben die ondernemers die erin zitten. Het zijn allemaal culturele makers. Die hebben gezegd, wij willen eigenlijk ons samen gaan voegen, verenigen. En dan met een investeerder eerder gaan kijken of we dat pand samen kunnen aankopen en daar kunnen blijven zitten. Om het echt gewoon een cultureel pand te houden.
1: Ja, het is wel echt, er gebeuren hele mooie dingen. Ik ben daar naar mooie bijeenkomsten geweest. Je kan ook heel lekker eten. Dus het zou zonde zijn als ze geen plek meer hebben. Dus ik snap dat wel. Ja. Strakjes dus allemaal te lezen en morgen op denhaagfm.nl uit de koker van de journalistiek politiek verslaggever Maxime. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Dit is Den Haag FM. 100% Haags.
6: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Ja, de week van het nieuws.
1: Yes, we hebben nu te gast Robin. Wat is jouw taak binnen Den Haag FM?
2: Yes, ik ben dus Robin en ik ben hier stagiair. Dus ik loop de aankomende 4 maanden. Ik ben begonnen in april, op 1 april, dat was geen grap. Ben ik begonnen en ik loop dus nu mee online. Maar ik maak ook video's en ik help mee met socials af en toe om een video te maken. Dus het is een beetje snuffelen voor mij. Maar dat is heel erg leuk.
1: Ja, want hoe bevalt het je tot nu toe?
2: Ja, heel goed. Ja. Eigenlijk in mijn eerste week werd ik eigenlijk al direct op pad gestuurd naar de opening van de nieuwe boulevard, waar ik Maxima mocht filmen. Dus dat was eigenlijk een hele gave eerste klus. En die video heeft inmiddels ook 1 miljoen views behaald. Dus daar zijn Eva en ik heel erg blij mee. Dus ja, tot nu toe bevalt het heel erg goed. Ik mag gewoon overal heen en ik krijg dingen waar ik over kan schrijven. Dus ik vind het heel erg leuk. En ik heb hele toffe collega's die me overal mee kunnen helpen.
0: Ja, superleuk. Ja, ik heb ook een beetje stagiair. Je hoorde hem net al. Hij heeft de plaat goed afgekondigd. Mooie vraag gesteld, Marcel. Het is de week van het nieuws, dus we nemen een kijkje achter de schermen van Den Haag FM. Je mag ook echt letterlijk meekijken en meepresenteren, zoals Marcel dat vandaag doet. En als je vragen hebt, dan kan je ze ook stellen. 070-307-8899. Als je niet in de gelegenheid bent, zoals Marcel, om gewoon helemaal naar de studio te komen, midden in het centrum, in de bibliotheek natuurlijk zitten we. Ja, hoe ben je bij ons terechtgekomen dan? Want stage lopen, 1, welke studie doe je? En 2, waarom bij Den Haag FM?
2: Yes, ik kom eigenlijk uit Drenthe, dus dat is heel ver weg van Den Haag. Maar ik ben hier 5 jaar geleden komen studeren. Ik heb Liberal Arts and Sciences gedaan aan de University College hier, bij het Anne van Burenplein. En daar heb ik eigenlijk vooral maatschappelijke vakken gevolgd, kunstgeschiedenis, geschiedenis, maar ook communicatie. En toen kwam ik erachter dat ik journalistiek eigenlijk wel heel erg leuk vond. En toen ben ik nu begonnen met ik heb afgelopen half jaar een pre-master journalistiek gedaan. En aankomend jaar ga ik de master starten. En nu had ik een half jaar vrij die ik eigenlijk moest vullen. En ik dacht, wat beter om een stage te doen en wat ervaring op te doen. Dus toen heb ik rondgekeken bij allemaal omroepen hier. En ik vond Den Haag FM heel erg leuk. Omdat het zo lekker lokaal is. Het zit midden in het centrum. Daar ben ik dus eigenlijk zo hier terecht gekomen.
0: Ja, fantastisch. Nou, en je hebt net al gezegd, Maxima, ja, wauw, dat was je eerste klus. Dus daar ben je denk ik heel trots op. Maar wat voor andere toffe dingen heb je al mogen doen? En ben je misschien ook op plekken geweest waar je nog nooit van had gehoord?
2: Ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen, maar in de afgelopen 5 jaar dat ik hier woonde was ik eigenlijk nog nooit op de Haagse Markt geweest. Dus gisteren hebben ze daar een nieuwe statiegeldmachine geopend en ik was bij die opening. Dus toen was ik daar voor het eerst. En dat is eigenlijk ook wat leuk aan het werk, dat je dus op plekken komt waar je nog nooit bent geweest. Ook al woon je hier al heel lang, je ontmoet toch mensen en je komt dingen tegen die je eigenlijk nog niet kent. Dus dat vind ik heel erg leuk. En een van de dingen die ik tot nu toe het leukste vond was, ik was bij de ADO-huldiging. En dat was gewoon heel erg tof om daar rond te lopen. We mochten backstage en we zagen de spelers en goalband. En dat is dan wel echt even een kleine fangirl momentje.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Want jullie stonden waar de journalisten staan helemaal vooraan.
1: Ja, dat is wel gaaf. Ik was er zelf ook, maar ik stond niet helemaal vooraan. Achteraan tussen het publiek.
2: Ja, dat was inderdaad heel erg tof. Mm-hmm. En ik ben nu ook bezig met een aantal andere stukken. Eentje komt dit weekend online en dat gaat over Theater Operation Hellfire. Misschien dat mensen die luisteren er ook al lang zijn geweest. En dat gaat eigenlijk over een wet die Amerika toestaat om Den Haag binnen te vallen. Dus dat is heel erg interessant. En ook leuk dat ik dat aan mensen kan vertellen. Dat het bestaat en wat het eigenlijk inhoudt voor de stad. Dat mensen ook nieuwe dingen kunnen leren.
0: Ja, mooi.
1: Ja,
0: wow. Jij bent dus eerst een andere studie gaan doen en een soort van een minor was communicatie en journalistiek. En nu heb je toch besloten om echt gewoon je helemaal te richten op de journalistiek. Wat vind je het mooie aan dit vak?
2: Ja, ik vind het eigenlijk heel erg leuk om zelf te volgen. En ik volg en lees ook heel veel verschillende nieuws. En wat me denk ik erin pakt is dat je dus nieuwe dingen aan mensen kunt vertellen. En dat je dus eigenlijk, in plaats van dat je tegen je vrienden zegt, hey, zag jij dit of ken jij dit, dat je dat dan eigenlijk aan veel meer mensen kan delen. En op papier kan zetten of op video kan zetten. Waardoor je dus eigenlijk een beetje bijvoegt aan de kennis van de wereld.
0: Oké, ik ben dan echt nu heel nieuwsgierig. Ik weet niet of jij dat ook hebt of dat mijn collega Marcel voor vandaag dat ook heeft. Maar onze twee collega's die zitten hier zo en die rennen naar buiten en die zitten dus te bellen. Dan denk ik, wat gebeurt er in de stad? Waar gaan ze nu naartoe rennen? Even kijken of Michelle dat weet. Weet jij wat er is? Is er iets gaande?
1: Gisteren was er hebben... iets.
0: Ja, dat heb ik heel erg sterk. Heb jij dat ook inmiddels?
2: Ja, ik zat hier een paar weken geleden met Jessica.
0: Ze hebben gewoon heel veel honger of trek in een ijsje.
2: Misschien toch even snel een broodje halen. Nee, maar je merkt dus wel inderdaad, ik zat hier een paar weken geleden en toen kwamen er ineens allemaal brandweerleden aan en bussen. En dan ga je toch eigenlijk wel van je stoel opstaan om te kijken van wat is er nou eigenlijk aan de hand. En ook als je door de stad loopt en je ziet een politieauto rijden, dan denk je eigenlijk wel meteen van... is er iets interessants? En dan pak je bijna al je telefoon erbij om er een foto van te maken.
1: Ja, dat herken ik wel. Ik ben ook wel nieuwsgierig, want gisteren was dat ook, hè?
2: Ja.
1: Toen was de uitzending net voorbij. En toen was er hier op de markt, stond heel veel brandweer en politie.
0: Gas.
1: Ja, een metro. Ik moet met de metro. Dus ik vroeg me natuurlijk af, waarom is die ingang afgesloten? Mij inderdaad vertellen dat het een bepaalde lucht was. Ik heb gas niet gehoord, maar dat kan je dan 1 en 1 is 2 natuurlijk. Dat is nieuws natuurlijk ook. En veel dichterbij ga ik nu niet krijgen bij onze locatie.
0: Ja, dat is wel mooi, hè? Onze plek. Dit is toch waar veel gebeurt hier in de stad.
2: Ja, het is heel erg tof. En ook omdat er dus heel veel mensen vaak langskomen die dan een nieuwtje hebben. Of je ziet mensen buiten. En ook, het is super fijn dat we dicht bij de gemeente zitten. Dus als daar weer iets in de politiek gaan is, dan kan Maxime daar zo naartoe rennen. Dus ja, deze locatie is eigenlijk wel ideaal. En ook als stagiair zijnde kom je hier zoveel mensen tegen en leer je weer mensen kennen. En dat is ook belangrijk als je een netwerk wil opbouwen.
1: Ja, want hoe vind jij dat je veel meer impact? Want je zegt, ja, ik kan het tegen mijn vrienden vertellen, maar dat is natuurlijk een beperkt clubje. Hoe vind jij dat je eigenlijk nu meer impact kan maken? Groter, zeg maar?
2: Ja, eigenlijk wel heel erg cool. Maar ik denk er misschien soms ook niet heel erg over na. Omdat je dan zo erg bezig bent met je eigen verhaal. En dan vergeet je soms ook bij wie je terechtkomt. En of ze dan ook wel echt lezen. En dat is inderdaad wel goed om bij stil te staan. En dan ook met mensen erover te praten. Van, hey, heb jij dat gezien in het nieuws?
1: Nou, oké.
0: Hey, jij zei al van, nou, ik hou het nieuws wel bij. Jij bent zelf jong, maar de jongeren die wij op straat spreken, die zijn of niet bezig met het nieuws, of via social media, of dat is dan. Maar de krant lezen ze bijvoorbeeld niet. Hoe zit dat bij jou dan? Want jij bent wel extra geïnteresseerd in het nieuws.
2: Ja, ik heb wel een abonnement op een krant, alleen niet fysiek, omdat je moet er dan echt tijd voor maken om dan te gaan zitten en dat open te slaan. Terwijl als je dus gewoon een online abonnement hebt, dan kan je het ook lezen in het metro. Of als je ergens naartoe loopt.
0: Dus je leest de krant wel maar online?
2: Ja, alleen online.
0: Dat is ook de krant lezen, toch? Ja, de vorm van het gewoon.
2: Kom je natuurlijk overal tegen. En dat is ook wel heel erg een hele makkelijke, toegankelijke manier.
0: Nou ja. Nou, heb jij nog een laatste vraag?
1: Dan moet ik even goed nadenken, hoor. Je komt dus oorspronkelijk uit Drenthe. Loopt al een tijdje rond in Den Haag. Hebt waarschijnlijk nu inmiddels ook feeling met Den Haag. Maar hoe lang woon je in Den Haag?
2: Ik woon hier nu 5 jaar.
1: Oh, 5 jaar al?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, en hoe vind je het tot nu toe? Want het is eigenlijk ook alweer een cultuurshock. Drenthe, Den Haag. Het begint allebei met een D, maar het is echt niet hetzelfde.
2: Nee, klopt. Ja, het is wel... Het was misschien eerst wel even wennen, maar het is heel erg fijn dat alles nu zo toegankelijk is. En ik kan overal naartoe lopen en je hebt hier elke winkel en elke service. En dat is wel heel erg anders met Drenthe. Maar het is natuurlijk ook goed om soms even terug te gaan naar je roots en even weer tot rust te komen in Drenthe.
1: Ja, dus, doe je nog regelmatig of hoe vaak doe je dat?
2: Ja, ik probeer wel 1 keer in de maand naar huis te gaan. Maar dat is wel lastig. En ook nu dan met Den Haag FM, met stage erbij, is dat niet altijd goed in te plannen. Maar ik probeer het wel.
1: Kijk. De wil is er.
0: Nou, Robin, onwijs bedankt voor jouw toelichting van wat je doet hier. En blijf je dan dit hele half jaar nog stage lopen bij ons?
2: Ja, mijn stage duurt dus nog tot 31 juli. Wat heel erg leuk is, want dat is ook tijdens het WK.
0: Oh!
2: En daar heb ik heel veel zin in. En dan daarna ga ik weer studeren.
0: Ja, nou, superleuk dat je bij ons bent aangesloten. Welk verhaal maak je vandaag als laatste vraag?
2: Nou, we gaan vandaag dus ook met betrekking tot het WK gaan we bij iemand op bezoek die zijn woonkamer helemaal in een oranje kleur heeft aangekleed. En daar gaan we even een kijkje nemen.
0: Oh, fantastisch. Dus dat worden happy nieuwsberichten. Want ja, dat is waar ook behoefte aan is. Dat is onder andere wat we ook te horen hebben gekregen vandaag op de straat. Dankjewel Robin. Dankjewel Marcel. Hoe vond je het om mee te lopen? En wat vind je van Den Haag FM?
1: Nou, ik vind het echt fantastisch. Dat je zo dichtbij kan komen, dat je ook zo betrokken wordt. Dat was voor mij ook een verrassing voor vandaag dan, zeg maar. Op jouw uitnodiging, ja, dat vond ik echt super. Dus veel dichterbij kan je niet komen. Het is een leuke ervaring. Het is natuurlijk nieuw, een beetje onwennig. Maar ik vind het vooral echt een hele leuke ervaring, absoluut.
0: Nou, kom vooral nog een keer langs. Marcel, dank je wel. En wil jij nou meekijken? Morgen is dan de laatste dag. Dan kan dat nog in de week van het nieuws. Wees welkom aan het Spui 68. Morgen ben ik er weer tussen 12 en 1. Speciaal voor deze week van het nieuws. Ik wens jullie een prachtig mooie donderdag. En tot morgen.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De gemeente heeft moeite om standplaats te vinden voor woonwagens. De uitbreiding van bestaande kampen komt ook niet van de grond. En dat frustreert woonwagenbewoners. Alles wat fout kon gaan, is ook fout gegaan. De gemeente pakte geen regie. De woonwagenbewoners moesten zelf aannemers en stratenmakers regelen, vertelden zij gisteren in een inspraakavond. En de kwestie is sinds anderhalf jaar extra gevoelig geworden, vertelt verslaggever Lot van Bree.
4: En dat komt door een uitspraak in 2024 van de rechter. Die heeft gezegd dat de gemeente Den Haag de woonwagenbewoners heeft gediscrimineerd. Dus een keiharde uitspraak. En de rechter die heeft Den Haag dan ook de opdracht gegeven om de wachtlijst voor woonwagenbewoners in 2029 gelijk te trekken met die voor de wachtlijst van mensen op een sociale huurwoning.
3: De eerdere verplaatsing van het woonwagenkamp aan de Energiestraat is wel gelukt, maar niet bepaald gladjes verlopen. Woonwagenbewoners stappen nu mogelijk ook naar de rechter. Reanimeren moet sneller en makkelijker kunnen, vindt Stef Hoordijk. De 25-jarige Hagenaar heeft daarom een speciale mini-automatische externe defibrillator gemaakt. Op de donderdagse markt in de Scheveningse Stevinstraat geeft hij de eerste broekzak AED weg. Een AED is een apparaat dat het normale hartritme weer kan herstellen als iemand een hartstilstand heeft. En dan nog het weer. Het is zonnig, hier en daar wat bewolkt en er is warmere lucht in aantocht. Morgen wordt het namelijk zeker 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De gemeente heeft moeite om standplaats te vinden voor woonwagens. De uitbreiding van bestaande kampen komt ook niet van de grond. En dat frustreert woonwagenbewoners. Alles wat fout kon gaan, is ook fout gegaan. De gemeente pakte geen regie. De woonwagenbewoners moesten zelf aannemers en stratenmakers regelen, vertelden zij gisteren in een inspraakavond. En de kwestie is sinds anderhalf jaar extra gevoelig geworden, vertelt verslaggever Lot van Bree.
5: En dat komt door een uitspraak in 2024... van de rechter. Die heeft gezegd dat de gemeente Den Haag de woonwagenbewoners heeft gediscrimineerd. Dus een keiharde uitspraak. En de rechter die heeft Den Haag dan ook de opdracht gegeven om de wachtlijst voor woonwagenbewoners in 2029 gelijk te trekken met die voor de wachtlijst van mensen op een sociale huurwoning.
4: De eerdere verplaatsing van het woonwagenkamp aan de Energiestraat is wel gelukt, maar niet bepaald gladjes verlopen. Woonwagenbewoners stappen nu mogelijk ook naar de rechter. Reanimeren moet sneller en makkelijker kunnen, vindt Stef Hoordijk. De 25-jarige Hagenaar heeft daarom een speciale mini-automatische externe defibrillator gemaakt. Op de donderdagse markt in de Scheveningse Stevinstraat geeft hij de eerste broekzak AED weg. Een AED is een apparaat dat het normale hartritme weer kan herstellen als iemand een hartstilstand heeft. En dan nog het weer. Het is zonnig, hier en daar wat bewolkt en er is warmere lucht in aantocht. Morgen wordt het namelijk zeker 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De gemeente heeft moeite om standplaats te vinden voor woonwagens. De uitbreiding van bestaande kampen komt ook niet van de grond. En dat frustreert woonwagenbewoners. Alles wat fout kon gaan, is ook fout gegaan. De gemeente pakte geen regie. De woonwagenbewoners moesten zelf aannemers en stratenmakers regelen, vertelden zij gisteren in een inspraakavond. En de kwestie is sinds 1,5 jaar extra gevoelig geworden, vertelt verslaggever Lot van Bree.
9: En dat komt door een uitspraak in 2024 van de rechter. Die heeft gezegd dat de gemeente Den Haag de woonwagenbewoners heeft gediscrimineerd. Dus een keiharde uitspraak. En de rechter die heeft Den Haag dan ook de opdracht gegeven om de wachtlijst voor woonwagenbewoners in 2029 gelijk te trekken met die voor de wachtlijst van mensen op een sociale huurwoning.
8: De eerdere verplaatsing van het woonwagenkamp aan de Energiestraat is wel gelukt, maar niet bepaald gladjes verlopen. Woonwagenbewoners stappen nu mogelijk ook naar de rechter. Reanimeren moet sneller en makkelijker kunnen, vindt Stef Hoordijk. De 25-jarige Hagenaar heeft daarom een speciale mini-automatische externe defibrillator gemaakt. Op de donderdagse markt in de Scheveningse Stevinstraat geeft hij de eerste broekzak AED weg. Een AED is een apparaat dat het normale hartritme weer kan herstellen als iemand een hartstilstand heeft. En dan nog het weer. Het is zonnig, hier en daar wat bewolkt en er is warmere lucht in aantocht. Morgen wordt het namelijk zeker 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
11: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. Het

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.
1: Show is hot out here. No.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkse plein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Je hoorde Material Lover van Sienna Spyro en Adventures of a Lifetime van Coldplay. Welkom bij Haags Groen. Wat eet jij vandaag? En weet je eigenlijk waar het vandaan komt? Wie het verbouwde? Wat het kostte voor de boer? Waarschijnlijk niet. En dat is niet jouw schuld, want het systeem is zo ingericht dat jij het niet eens hoeft te weten. Vandaag in Haags Groen, in hoeverre kies je eigenlijk zelf wat er op jouw bord ligt? Met Tom Voorma, de man bij wie je bij de gemeente moet aankloppen als het gaat om stadslandbouw. Een term die hij trouwens zelf ook niet ideaal vindt, maar die de lading wel een beetje dekt. En straks schuiven Lot en Astrid van Jong Duurzaam Den Haag aan. Ze zitten hier trouwens al. Een groep jongeren die het gewoon doet in Den Haag. Welkom. Welkom, Tom.
1: Dankjewel.
0: Ja, Tom. We gaan van start met 3 stellingen. Mag je ja of nee op antwoorden en later mag je ze toelichten.
1: Spannend.
0: De supermarkt is de gevaarlijkste plek in Den Haag.
1: Nou, het is denk ik een hele fijne plek, want we hebben de luxe dat we daar eigenlijk alles kunnen kopen. Dus in die zin totaal niet. Aan de andere kant, iedereen kent de verleidingen, dus aan die kant ja, erg gevaarlijk.
0: Een moestuin in de wijk doet meer voor je gezondheid dan een sportschool?
1: Nou, dat weet ik niet. Geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk in de sportschool kan je fysiek erg fit houden. Dat kan in een moestuin, kan je natuurlijk ook veel bewegen, veel actief zijn. En je kan er daarnaast veel leren over je eten, over de natuur. Dus ik denk dat het in die zin iets gelaagder is qua de opbrengst. Laat ik het zo nuanceren.
0: Stadslandbouw is een hobby voor mensen die het zich kunnen veroorloven.
1: Nou, nee, dat sowieso niet. Als je kijkt naar Den Haag alleen al. In heel Den Haag, door heel de stad, zijn er tuintjes, zijn er aanschuiftafels. Zijn er mensen bezig om zichzelf gezond te voeden of met eten bezig zijn. Fermenteren hoorde ik hier zo net ook al. Hè, je eten kunnen bewaren voor langere tijd. Dus nee, dat kan echt iedereen doen.
0: Want ik kondig je net aan als de man bij wie je moet zijn als het gaat om stadslandbouw. Maar wat is stadslandbouw voor jou?
1: Ten eerste, nou, je noemde het al even een wat aparte term. Toen ik ermee begon voor mijn werk, kwam je het gewoon veel in de krant tegen. Stadslandbouw, lokale productiebedrijfjes in en rond de stad. Er zijn over heel de wereld, van de VN tot Nederland, tot alle landen, die hebben een definitie. En in Amerika is dat geproduceerd voedsel in een straal van 400 kilometer rond de stad. Nou, dus Nederland heel snel klaar. Hè? Ja, daar hebben we alles.
0: Heel Nederland eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Nou, waar... Als je er niet al te strak een lijntje omtrekt, denk ik dat het gaat over bewustwording, over de combinatie van voedsel en gezondheid, duurzaamheid, sociaal verantwoord. Dat zijn eigenlijk de 3 dingen die het een beetje samenvatten, waar nog veel over te vertellen valt. Maar sociaal verantwoord is toegankelijk voor iedereen. Maar ook dat in ons geval de Haagse ondernemer een eerlijke prijs voor krijgt, of waar deze persoon zijn producten inkoopt, dat die personen er een eerlijke prijs voor krijgen. Dat je ook weet wat je koopt, dat je weet wat gezond voor je is. Dus het het is echt heel breed en heel gelaagd.
0: En jij begon 13 jaar geleden bij de gemeente om eigenlijk alle initiatieven rondom dit onderwerp te onderzoeken, te kijken wat is er nou eigenlijk. En inmiddels kan je wel zeggen dat het in ieder geval op de agenda staat van de gemeente Den Haag.
1: Dat klopt. Het stond toen ook al. En ik werkte al langer bij de gemeente en ik begon ermee in mijn vrije tijd. Maar ik begon ermee omdat er vanuit de gemeenteraad was er een vraag: breng in kaart wat er is in Den Haag. En ik dacht van nou, in mijn vrije tijd leek me dat echt best wel leuk. In mijn werktijd kon ik dat niet doen. Zo is het begonnen. Later kon ik het wel in werktijd gaan doen. Maar het stond dus in de eerste Haagse voedselstrategie van destijds de gemeenteraad opgesteld. Daar stond die vraag in: breng het in kaart. En inmiddels, er is enorm veel. En dat het nu heel erg op de kaart staat, hebben denk ik ook heel erg te danken aan onze inwoners en ondernemers. En dan bijvoorbeeld het platform Ons Eten, dat echt deze voedselbeweging probeert te vertegenwoordigen en onder de aandacht te brengen. Dus die, ik denk onder andere vanwege hun en de wethouders die dat tot nu toe hebben gezeten, is er ook weer een vernieuwde voedselstrategie.
0: Ja, want die is sinds vorig jaar, hè? Daar hebben we ook uitgebreid aandacht aan besteed in Haags Groen. En wat zijn de 4 pijlers van die nieuwe voedselstrategie?
1: Nou, het gaat voedsel, we kennen het natuurlijk voornamelijk als gezond en lekker bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over het sociale, noemden we al. Het gaat ook over duurzaamheid en verantwoord. Het gaat over lokaal en de ondernemers daarbij. Dan zit ik op 3, geloof ik. Ik heb even de documenten niet voor, maar gezond en lekker. Eerlijke keus zit, of vrije keus zit er ook absoluut bij. Want daar gaat het in eerste instantie om het sociale, het gezonde en het duurzame.
0: Ja, dus de pijlers zijn eigenlijk bedoeld om mensen te helpen om gezondere keus te maken. Maar dus ook vooral heel veel nadruk op de sociale component. Hè? Dus dat het niet alleen gaat om het voedsel zelf, maar ook echt om verbindingen rondom voedsel.
1: Klopt, dan noem je denk ik een beetje twee dingen door elkaar. Het gaat, die vier pijlers zijn ook om het inzichtelijk te maken. Als we naar voedsel kijken, dan denk ik de meeste mensen gewoon aan lekker en ook aan een gevoel. En we hebben ook niet altijd even goed door waar het allemaal, ja, hoe ver het reikt, ons voedselsysteem. Dus ik denk dat die pijlers daar ook voor zijn om je te kunnen realiseren waar ben je mee bezig en wie zou daar iets over kunnen zeggen of iets mee kunnen doen. En het sociale wat je noemt, dat is één van, dat zit er ook in genoemd. En samen met voedsel bezig zijn, ja, samen thuis de maaltijd genieten. Dat is toch een verbindend moment. We hebben het op allerlei feestelijke momenten hebben natuurlijk speciale maaltijden. Dus daarnaast is het verbindend. Ook in de wijk, als je ziet de aanschuiftafels of de moestuinen waar mensen samen hun oogst ook gaan bereiden en opeten. Het is een beetje een groen buurthuis. Daar ontstaat zoveel meer connectie dan dat je alleen maar bij elkaar in de straat woont. Dus in die zin is het heel verbindend.

0: Bloodline van Alex Warren en Jelly Roll. Lot en Astrid zijn van Jong Duurzaam Den Haag, een Haagse groep jongeren die samen duurzaam doen via activiteiten en bijeenkomsten in de stad. Zij zijn ontstaan vanuit Duurzaam Den Haag en worden ook financieel ondersteund door de gemeente. Maar ze doen vooral ook heel veel dingen zonder heel veel budget, hè?
1: Klopt.
0: Ja. En welkom. Nou, even beginnen bij het begin. Wie of wat is Jong Duurzaam Den Haag?
2: Ik denk dat jij het beste kan vertellen, Lot.
1: Nou ja, we zijn rond het voorjaar van 2023 echt van start gegaan. Het is vooral een plek waar gelijkgestemden, waar jongeren samen kunnen komen om is inderdaad duurzaam te doen. En om samen activiteiten te verzinnen. En vooral waar we energie van krijgen om samen te komen in de stad.
0: Wel leuk. En kan iedereen zomaar aansluiten? Of hoe oud of jong moet je zijn?
1: Iedereen kan aansluiten. De leeftijd ligt een beetje tussen de 18 en 35 jaar. Maar het gaat ook vooral om de levensfase in zit. En of je graag samen aan de slag wil gaan en daar tijd in wil steken.
0: Wat leuk. En jullie krijgen een budget per jaar of zo van de gemeente? Of hoe werkt dat?
1: Ja, we krijgen van de gemeente een budget. En daar mogen we dus ook de evenementen mee sponsoren. Maar ook zodat ze ook gratis zijn voor andere jongeren. En we hebben dus één keer per maand een bijeenkomst. Dan komen we samen, gaan we samen wat eten. Dus het is ook echt een sociaal aspect om elkaar op te zoeken. En daar mogen we het budget ook wel voor gebruiken.
0: Wat leuk. En als ik het goed begrijp, dan organiseren jullie niet hele dure evenementen, maar juist ook evenementen om te ruilen.
1: Klopt. Ja, er staat volgende week iets op de planning. Wil je daar wat over vertellen?
2: Ja, we hebben volgende week maandag, 25 mei, hebben we de clothing swap, kledingruil. In de Grey Space. En daarbij is het idee dat mensen hun oude kleding brengen en dat ze dat in kunnen ruilen voor andere kleding die mensen hebben gebracht. En op deze manier hun kledingkast opnieuw kunnen vernieuwen, zeg maar.
0: Wat goed. En nou ja, daar is wel vraag naar, begrijp ik.
1: Zeker, ja. We hebben allemaal flyers gemaakt. We hebben een Instagram-account, maar we hebben de stoppen maar even erop gezet. Want we hebben nu al 150 aanmeldingen.
0: Wauw.
1: Dus dat wordt een hele drukke dag. We zijn heel erg blij.
2: Ja, ja, heel benieuwd hoe het voor mij ook het eerste evenement. Dus heel leuk om dat mee te maken.
0: En het is niet alleen een kledingruil, maar er is ook een repair café, toch?
1: Ja, ja, zeker. Dit jaar hadden we ook twee mensen in ons het vrijwilligersteam. Die heel veel weten over textiel, over het maken van kleding. En ook hoe je echt met de hand specifieke gaatjes kan maken met wol of met katoen. Dus die krijgen een hoekje en daar mag je dus ook je items die je hebt geruild. Of waarvan je denkt, ook wil iets aanpassen. Ik wil de broek iets gaatjes kan maken met wol of met katoen. Dus die krijgen een hoekje en daar mag je dus ook je items die je hebt geruild. Of waarvan je denkt, ook wil iets aanpassen. Ik wil de broek iets inkorten. Of ik wil

0: hoe je dat dan zelf ook kan oplossen.
1: Ja.
0: Ja. Wat leuk. En jullie doen nog meer verschillende dingen. Jullie bestaan nu 3 jaar ongeveer?
1: Ja, zoiets.
0: En het volgende evenement is hierna is de stekjesmarkt.
1: Ja.
2: Ja, de stekjesruil. En volgens mij vindt dat plaats op 28 juni. Bij Boerendorp. Dus dat is een moestuin die biologische groente en fruit verbouwt voor de voedselbank. Ook een voedselverbindingsplek. Waar Lotte en ik toevallig ook vrijwilligers zijn. Dus daar vindt dat plaats. En het idee is dat mensen met hun huisstekjes en eventueel ook tomatenplantjes langs kunnen komen. En dat kunnen ruilen.
0: Wat goed, dus niet alleen kleding, maar dus ook plantjes kan je ruilen. En jullie hebben ook pubquizzes, maar dat is vooral een beetje in de winterperiode of in de herfstperiode.
1: Ja, we hebben ook, we kijken gewoon van, nou, als het een beetje koud weer is buiten, wat kunnen we dan binnen doen? Zo hebben we een hele toffe duurzame pubquiz gehad in de Haagse Klimaatweek.
0: En wat is een duurzame pubquiz?
1: Nou, we hebben vooral vragen gesteld rondom duurzaamheid.
0: Oh ja.
1: Ik weet niet, heel vaak gaan pubquizzen over celebrities, over sport. En nu hebben we echt gekeken van, oké, wat kunnen we over de natuur vragen? Wat kunnen we vragen over energie? Dus op die manier hadden we een duurzaamheidsthema aangegeven.
0: Wat leuk. En dat was ook een succes.
1: Zeker, ja. Het zat helemaal vol. Dat was bij Utopie. Dat was ook heel erg leuk.
0: Dus dat gaat komend jaar ook wel weer gebeuren?
1: Wie weet.
0: Spannend. En dus de kledingruil die is al uitverkocht. Maar de stekjes, of de stekjesruil?
2: Stekjesruil, ja.
0: De stekjesruil die komt eraan, dus daar kan je aan meedoen. En hoe kunnen mensen jullie volgen?
1: Nou, we hebben een Instagram-account, jong-dh. Daar kan je ons volgen en we delen daar vooral wanneer er nieuwe evenementen aankomen. Je kan ook mij een mailtje sturen. lot@duurzaamdenhaag.nl. Dus dat is eigenlijk de beste manier om op de hoogte te blijven.
0: Dank jullie wel. Heel leuk dat jullie er zijn. En heel erg veel succes volgende week met de kledingruil. En ja, ga dat vooral volgen. En kom langs. Bedankt. Ja,
2: dankjewel.
1: Dankjewel.
0: We gaan weer terug naar Tom Vorma van de gemeente Den Haag. En we hebben het over voedsel in Den Haag. En Tom die is de expert van de gemeente als het gaat om stadslandbouw. En daar zijn al heel veel verschillende mooie voorbeelden van in de stad. Wat zijn nou dingen die zijn ontstaan in de afgelopen jaren waarvan jij denkt, ja, hier doe ik het nou voor?
3: Hebben we even. Heel erg veel. Dat verbaast me altijd op allerlei plekken dat er van alles nieuw ontstaat. Ja, ik vind, afgezien, ja, er zijn, ik noem er even eentje. De tuin in Zuidwest, die echt vrij nieuw is opgekomen bij een nieuwbouwpand. Waar je echt ziet dat mensen starten, eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. En dat het dan opkomt en dat ze merken van, hey, mensen sluiten aan. Dus daar waar je dan heel erg ziet hoe het groeit. Een heel klein tuintje zoals de Groene Zon bij de Varenheidstraat. Dus coronatijd begonnen. Mensen begonnen elkaar te ontmoeten in plaats van alleen maar naar werk te gaan. En dat je ziet dat op een paar vierkante meter al zoveel kan gebeuren. En dat er kinderen wat leren over hun eten. Maar dat er ook duurzaamheidsmarktjes ontstaan. Of dat mensen samen een auto gaan delen of zonnepanelen gaan aanschaffen. Dus ja, ik vind het fantastisch om te zien wat er allemaal gebeurt.
0: En het gebeurt op heel veel verschillende gebieden. Hè? Dus ja. Je hebt het nu bijvoorbeeld echt over die volkstuinen bijvoorbeeld. Maar ook ondernemers zijn er druk mee aan de slag.
3: We kennen natuurlijk sowieso, is Den Haag denk ik behoorlijk ondernemend. Als ik even een aantal noem in Den Haag. We hebben Jespers, die van appels niet de gangbare, nou ik doe even een gok, weet niet exact, maar de gangbare 75% gebruikt of de 80%. Maar hij gebruikt echt 98% van een appel.
0: Ja, de Total Value fabriek, de eerste ter wereld staat hier in Den Haag.
3: Daar word je echt blij van als je Stefan Baker daarover hoort en zijn producten ziet. Maar ook de Chocolate Shop, die weet echt waar de cacaoboom vandaan komt. Dat iedereen eigenlijk een prijs ervoor heeft gekregen. De Roast Factory, Brute Bonen. Er zijn zoveel ondernemers die daar heel erg goed mee bezig zijn. De Grote Markt, alle cafés daar, zijn al echt al jaren mee bezig om je eten heel erg lekker te maken. Maar ook te zorgen dat alle mensen daar iets normaals aan kunnen verdienen als ondernemer. En dat er een beetje goed met de dieren wordt omgegaan en de natuur. Dus
0: en voedselverspilling tegen te gaan.
3: Voedselverspilling, daar hebben ook heel veel hele mooie initiatief op. Conscious Kitchen bijvoorbeeld.

0: Ja, en nou ja, op basis van al die initiatieven die jij zag oppoppen in de stad, dacht je, nou, dat moet ook breed met elkaar gedeeld worden. En daar heb je inspiratiedinees voor georganiseerd.
1: Ja, die mocht ik organiseren. Kijk, het gaat natuurlijk wel om geld wat er dan moet komen. Maar de wethouder gaf aan van, joh, we hebben zo'n fantastische energie in de stad. Van ondernemers tot onderzoekers, buurtuinen, platforms zoals Ons Eten en de Gymzaal en Lekker Nassen. Dat willen we eigenlijk, die mensen willen een schouderklopje geven. Dus laten we iets organiseren dat zij niet hoeven werken, maar dat we hun verwennen met een lekker diner. Al die ondernemende mensen. En hebben wij met collega's wel bedacht van, dan moet dat ook, willen we daar alles uithalen en zorgen dat we echt een hele mooie mix van mensen hebben. Want er zijn er natuurlijk te veel om uit te nodigen. Dus je wil dan dat mensen elkaar een beetje kunnen inspireren. En daar zet je dan in dat ze elkaar leren kennen en misschien van elkaar weer kunnen leren en elkaar kunnen helpen.
0: En dit jaar was de tweede editie alweer. En wat is het mooiste moment van de vorige keer?
1: Dat zijn moeilijke keuzes. Omdat het zo mooi is om te zien wat er gedurende zo'n hele avond gebeurt. Je was erbij, je hebt het gezien. maar ja, misschien de eentje die... Wat ik mooi vind is natuurlijk, je probeert niet alleen maar mensen een leuke avond te bezorgen, maar dat er iets uitkomt. En als ik dan denk van, wat is het leukste moment daarvan, is misschien wel een moment erna. Dat bijvoorbeeld het ROC waar we het organiseerden zelf dacht van, hey, potverdorie, dit is echt heel erg leuk. We gaan het zelf doen. Ja, dat is natuurlijk wel echt een heel mooi voorbeeld wat dat voortkomt uit zo'n moment. En zij organiseren dus zelf nu diners waar je voor vrij weinig heel erg lekker kan eten. De studenten hebben mooie ervaring en initiatieven uit de stad. En Haagse ondernemers komen daar ook nog een kleine presentatie geven. Dus je hebt klasse A eten en presentaties erbij. Je leert wat, dus... Ga daar ook zeker naar op zoek. Dat is echt wel heel erg mooi om te zien.
0: Ja, een geweldig voorbeeld is dat. En ook de studenten leren daar ook weer heel veel. Dus dat is ook echt de volgende generatie horeca-ondernemers wellicht. Of mensen die in de horeca gaan werken en hun stempel daar ook weer op die manier op kunnen drukken.
1: Ja, dat is mooi. Die ga ik ook weer geïnspireerd door de mensen die daar iets komen vertellen. En misschien al wel tien jaar bezig zijn en al wat meer hebben geleerd. Dus
0: Straks ga ik jou vragen, als jij morgen burgemeester zou zijn en één beslissing over voedsel mocht nemen in Den Haag, wat je dan zou doen. Eerst gaan we naar de muziek.
2: Den Haag FM, jouw stadsradio.

0: jouw stadsradio.
1: Ja, welkom terug. Je luistert naar Haags Groen. En bij mij te gast is Tom Voorma. Tom, wat zou jij doen als jij dus burgemeester zou zijn van Den Haag en je mocht een keuze maken over voedsel?
2: Ja, dat is natuurlijk, daar kan je zoveel kanten mee op. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, we leven natuurlijk in een fantastisch land waar je enorm veel vrijheid hebt. En keuzevrijheid staat natuurlijk voor iedereen helemaal voorop, ook over voedsel. Er moet niks gedwongen aan zijn. Maar ik denk wel dat wat er een beetje mist is onze kennis over voedsel. Mijzelf inclusief, maar we weten er eigenlijk heel weinig van. We zien alleen de verpakkingen. Dus ik zou zeker inzetten op dat iedereen kan leren over zijn voedsel. Waar het voedsel in de supermarkt vandaan komt, hoe dat zit, welke keuzes je maakt, wat dat voor jouzelf betekent en wat dat voor een ander betekent. Dus ja, kennis over voedsel. Voedselvaardigheid, voedseleducatie, dat zou ik het belangrijkste.
1: En wie moet dat dan gaan oppakken? Moeten scholen dat dan gaan doen? Moet er een voedselschool komen? Hoe zie je dat voor je?
2: Sowieso heeft de gemeente natuurlijk de afdeling natuur- en milieueducatie. Dus die doen al 100 jaar, hebben ze schooltuintjes. Ze maken lespakketten, dus daar gebeurt al aardig wat. En dat is ja, goed voor iedereen. Iedereen leert daar ook van. Dus dat, dat is natuurlijk sowieso een mooie plek waar het vandaan kan komen. Maar zoals we zien bij een heleboel buurtuin of initiatieven gebeurt het ook gewoon in de stad. En dat zijn denk ik ook plekken die we moeten koesteren. En als een soort groen buurthuis ook kunnen stimuleren ook daar kennis over te delen. Dus dan hoeft het niet alleen maar bij de gemeente vandaan te komen. Maar als we mensen die dat willen helpen om die kennis te verspreiden door ze goede kennis aan te bieden en ze met dingen te helpen, ik denk dat dat ook een hele goede manier zou zijn.
1: En wat verandert dat dan? Denk je dat mensen dan andere keuzes zouden maken dan ze nu doen?
2: Je weet het nooit helemaal. Maar als we even terugkijken naar 1950... toen werd er nog volop gerookt in een vliegtuig. De dokter rookte nog. De leraar voor de klas rookte nog. Daar kijken we nu een beetje anders tegenaan. Dus je weet niet wat er precies gebeurt, maar je weet wel dat er soms dingen gebeuren en dat er gewoontes veranderen. En dat duurt altijd eventjes. Maar ik denk dat we hebben nu veel gezondheidsproblemen. Veel mensen kampen met overgewicht. We weten niet meer precies wat goed voor ons is. Dus ik denk dat het is echt voor de lange duur dat het betekent dat mensen gezonder worden. Meestal word je daar wat gelukkiger van. En dat het ook heel veel voor de wereld kan betekenen waarin we leven. Dus ook ons handelen, wat kopen we, hoeveel kopen we ervan, wanneer kopen we het. Dat ook heel veel impact kan hebben.
1: En is dit ook altijd jouw drijfveer geweest? Of is dat ontstaan door de jaren heen? Omdat het was niet per se jouw onderwerp, voedsel. Nee. Niet jouw achtergrond.
2: Nee, klopt.
1: Want je bent grafisch vormgever van origine, zeg maar.
2: Ja, klopt.
1: Heeft die opdracht die je dan in je vrije tijd bij de gemeente ging doen, om zo maar te zeggen, is dat dan, heeft dat de ommezwaai bepaald? Of was je al langer geïnteresseerd daarin?
2: Niet. Ik steunde de buurtuin in mijn buurt wel. Daar, ja, jongens, kan ik voor jullie een logo maken, dan doe ik dat. En ik help posters ontwerpen. Maar ik had er nooit enorm bewust bij nagedacht, anders dan dat ik het een hele fijne plek vond. En dat is denk ik ook echt belangrijk. Het zijn gewoon hele fijne plekken om te zijn. Maar mijn drijver is vaak, waarom doen we dit en waarom doen we het niet beter? Dus dat zie ik in alles terug wat ik doe. En het andere was dat ik ontdekte op dit soort plekken, het is niet alleen maar een hobby. Zo kijken de meeste mensen tegenaan. De een speelt basketbal, de ander breidt. En iemand anders die is aan het macrameën. Maar dit zijn echt plekken waar heel veel mensen op heel veel verschillende manieren wat aan hebben. Gezelschap, ze leren de dingen. Je kan dingen ruilen, je kan dingen van elkaar gebruiken. Nogmaals, het is echt een groen buurthuis vaak, dit soort plekken. En dat vond ik wel zo indrukwekkend, dat ik het toch wel dacht van, hier besteden we te weinig aandacht aan en deze plekken krijgen te weinig erkenning. Dus dat was echt mijn drijfveer. Hier moet wat aan gebeuren.
1: Ja, en toen merkte je eigenlijk dat binnen de gemeente dat er heel veel voedsel op heel veel verschillende manieren terugkomt, maar niet echt als één verhaal.
2: Klopt, ja. We zijn natuurlijk, als je even kijkt naar echt van afstand het systeem, hoe zitten we, hoe organiseren we bijvoorbeeld de gemeente, dan kennen we natuurlijk de stedelijke ontwikkeling. Het gaat over huizen en inrichting van straten, onderwijs, cultuur en welzijn. Nou, het zegt het al, gaat over de gezondheid en dan, je kent de GGD natuurlijk. Dat gaat echt, wees gezond, maar echt een soort overkoepelende blik van welke rol heeft voedsel eigenlijk in ons leven. Zo wordt er niet naar gekeken. En als je er wel een beetje zo naar kijkt, dan

0: antwoord moeten kunnen geven. Ook al duurt het wat langer. Dus ja, die aandacht is denk ik het belangrijkste.
1: En je ziet nu in de media, wat je net al een beetje aangaf, van er is vaak veel aandacht voor negativiteit. Je hoort nu ook wat meer van, ja, alles wordt gewoon hartstikke duur. Moeten mensen dan ook nog eens duurzaam gaan zitten doen? Is het eigenlijk wel te betalen om een beetje gezond te eten nog in de stad?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. En dat heel terecht natuurlijk ook. Ik denk zelf dat je kan vrij goedkoop gezond eten. We zijn natuurlijk vrij rijk. We kunnen de meeste mensen vrij rijk. Ik heb ook bij de gemeente met mensen met een uitkering gewerkt. Dus ik weet ook echt hoe het is om ongeveer niks te hebben. Ik heb zelf dat ook wel een tijd gehad. Maar als je basis op een basismanier eet, gewoon verse groente, fruit, dan kan je vrij goedkoop eten. Het is ook een beetje welke keuzes maken. Koop je een nieuwe iPhone of een nieuwe tweedehands telefoon, of hou je die je hebt nog even en besteed je iets meer in je eten. Er zijn natuurlijk verschillende keuzes te maken. Dat is echt voor een aantal mensen totaal niet makkelijk. Dus daar is ook die aanschuiftafels zijn daar fantastisch voor. En ook subsidies van de gemeente waar je gezond kan eten voor weinig geld. Maar in principe is het mogelijk. En natuurlijk heb ik het dan niet over alle biologische producten in de winkel die gewoon nog wat duurder zijn. En dat komt onder andere ook omdat ze moeten opboksen tegen de hele grote partijen die heel veel subsidie krijgen uit Europa, die alle voordelen hebben van de huidige markt. En daar moeten hele kleine partijen tegen opboksen. Dus schaalgrootte speelt natuurlijk altijd mee en maakt het altijd iets lastiger. Dus je kan niet alles zelf dan betalen. Dat is gewoon zo, maar er kan heel veel. En om te beginnen met gezond, gewoon gezond eten, dat ook met een beetje hulp zou dat heel goed moeten kunnen. Ik denk dat sommige mensen gewoon ook het niet weten hoe dan.
1: En daar wordt natuurlijk ook nu echt op gericht met die voedselverbindingsplekken, plekken in de wijk, dat je ook plaatselijk je gezonde groente en fruit kan halen. Bereikt dat de mensen ook echt die het nodig hebben?
0: Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. In die zin dat dat moet je echt voor langere tijd moet je dan meten welke aandacht is er op ingezet om er ook reclame voor te maken. Als je kijkt naar de reclame op straat, gaat allemaal over lekker eten, Big Macs en weet ik wat allemaal, hamburgers. Dat budget is er niet. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Duurzaam Den Haag, de collega's die hier zaten, die besteden er wel veel tijd aan om mensen te bereiken.
1: Ja.
0: Allerlei collega's die binnen de gemeente werken hebben ook allerlei programma's om echt ook de stad te bereiken via buurtcentra, via regelingen. Dus daar wordt heel veel energie ingestoken. Maar het zal vast nog niet iedereen bereiken. Ik heb ook van een collega van de GGD gehoord dat iemand die nog niet super lang in Nederland was, die zei, ja, ik kom naar Nederland, daar is toch alles goed geregeld. Dus ik ga ervan uit dat alles gezond is wat ik hier kan kopen. Ja, dat is niet helemaal waar.
1: Nee. En
0: ja, 90% wat in de supermarkt ligt, is nou eenmaal niet gezond.
1: Nee, niet gezond. En je wordt natuurlijk constant verleid.
0: Ja.
1: Waar je ook bent eigenlijk. Want ook als je hier naar buiten loopt, dan zie je ook alweer een
0: ik krijg gelijk trek als ik al die reclame zie. Ja, zo werkt het.
1: Ja, precies. Ja. Dus het is wel echt ook, je moet er misschien even in investeren qua tijd om te kijken van, hey, waar moet ik zijn? Waar kan ik naartoe? Wat zijn eventueel hulpmiddelen, subsidies die mij ook kunnen helpen? Kan je iets vertellen over de subsidie?
0: Ja, sowieso. Er zijn te veel om even allemaal op te noemen. Ja. Maar op denhaag.nl, als je zoekt naar subsidies, daar kan je gelijk van alles vinden. Ook op onze website Stadslandbouw Den Haag. Daar staan allerlei kopjes, onder andere ook even eentje over gemeente en financieringen. Daar kan je ook allerlei subsidieregelingen vinden. Je kan ook Stadslandbouw uit Den Haag mailen. Dan kunnen we je vraag beantwoorden. Er is veel. Er is veel te vinden. En ik denk dat een stelregel is wel, als er heel veel ingrediënten op je potje staan, dat is vaak niet allemaal nodig. Dus vers is wel de allereerste stap, denk ik. Als je het hebt over, moet je veel leren over gezond eten. Begin eens met vers.
2: Den Haag FM 92.0.

0: Sober van Pink. Tom Voorma zit hier van de gemeente Den Haag. We hebben het over stadslandbouw en alle mooie Haagse voedselinitiatieven. Tom, ja, wat staat er op de agenda voor de gemeente en voor jou voor het komende jaar?
1: Nou, wat je al zelf meldde, er is een nieuwe voedselstrategie gelanceerd. En daar staat dus, staan allerlei dingen in waar we naartoe kunnen werken. Onder andere duurzame ondernemers ondersteunen. En de voedselverbindingsplekken waar mensen aanschuiftafels organiseren. En buurtuinen opzetten of runnen. Dus wat er sowieso op het programma staat is daar bereikbaar voor zijn. Deze mensen helpen met kennis of netwerk. We hebben geen grote dingen gepland, maar we hebben sowieso elk jaar een netwerkbijeenkomst voor iedereen die het maar enigszins leuk vindt om hier iets meer over te weten. Dus dan sturen we een mailinglijst uit en dat zal waarschijnlijk in januari zijn. Als je dat leuk vindt, kan je ons een mailtje sturen. Zo, joh, ik wil daarvoor uitgenodigd worden. We hebben natuurlijk afgelopen maandag een inspiratiediner gehad met ondernemers en initiatiefnemers. Dus dat is even zien of we dat ook over een jaar weer gaan doen. Dat is natuurlijk ook wat staat er op de agenda bij de politiek.
0: Ja.
1: En ik denk dat als je wil weten wat er gebeurt, ons eten, die organiseren natuurlijk sowieso aan de lopende band bijeenkomsten en momenten waar.
0: Ons eten, kan je dat nog een keer uitleggen?
1: Zeker.
0: Wat
1: ons eten. Eigenlijk zijn dat de mensen waar wij het nu over hebben, waarvan een paar hebben gezegd: hey, weet je wat, samen staan we sterker. Laten we ons verenigen. Het is een vereniging. En laten wij proberen om het voor iedereen die zich hiermee bezighoudt wat beter te maken. Dus als je gaat naar ons-eten.nl of je stuurt daar een mailtje naar, dan kan je je aansluiten en bij hun bijeenkomsten komen. En dan kan je over van alles meer leren en te weten komen. En soms gaat het wat meer over gezondheid. Soms gaat het wat meer over het bereikbaar maken van gezond voedsel in de wijken waar het misschien het meest nodig is. Daar kan je sowieso heel veel leren. En zij organiseren sowieso veel dingen. En je kan naar de gymzaal of bij Lekker Nassen zelf eens even kijken wat je daar kan halen of doen of eten.
0: En wat hoop je te bereiken, zeg maar concreet, wat hoop je dat mensen anders gaan doen misschien in de komende jaren?
1: Ten eerste vooral heel erg lekker blijven eten. Is toch wel gewoon het belangrijkste. Maar als je nou eens denkt, joh, goh, ik wil niet alles omgooien, maar ik wil eens kijken of ik iets kan betekenen. Ten eerste natuurlijk voor je eigen gezondheid. Dat is natuurlijk voor iedereen het allerbelangrijkste. Denk eens aan, eet je heel veel vlees, is dat gezond? Of eet ik heel veel eenzijdig, is dat gezond? Kan ik een beetje variëren? Dat is
0: vooral rood vlees niet, hè?
1: Er zijn toch veel onderzoeken die aanwijzen dat je daar dat te veel daarvan, dat heel veel ziektes veroorzaakt. En überhaupt, obesitas heeft met veel dingen te maken, maar ook eenzijdig eten of veel te veel vet eten. Maar ik denk, als je iets wil doen voor jezelf, kijk eens naar die gezondheidsaspecten en zeg je van, goh, nou, ik wil er wel eens over nadenken om iets voor de wereld om me heen te doen. Wat zou ik met mijn etenskeuzes dan kunnen doen? Zou ik eens beginnen met één dag in de week geen vlees te eten en het veel duurzamere, heerlijke Mexicaanse bonenmaaltijd te maken, bijvoorbeeld?
0: Ja, want bonen, er zitten ook heel veel vezels in natuurlijk. En ze hebben echt een hele kleine voetafdruk, hè?
1: Ja, dat zijn ook wel dingen die, als je vroeg mij eerder naar wat is je motivatie, als je eens wat dingen leert over de impact van je eten, dan ik sloeg toch wel stijl achterover eigenlijk. Als je ziet hoeveel hoeveel land en water er nodig is voor bijvoorbeeld vlees en koeien en al het veevoer, of voor een net zo gezonde maaltijd zonder vlees, ja, dat is onwaarschijnlijk verschil. Dus stel dat iedereen nu 1 of 2 dagen vegetarisch zou eten, dus je hoeft echt niet alles om te gooien, maar als we alleen dat al zouden doen, dan maken we zo'n impact op de klimaatproblemen bijvoorbeeld. Dus daar is zoveel te winnen, aangezien ons voedselsysteem ook voor dikke 25% van invloed is op de impact van ons mens op het milieu. Dus daar hebben we eigenlijk nog niet zoveel aandacht voor.
0: Nee, zeker ook als het gaat om niet alleen wat er op je bord ligt, maar ook wat er overblijft. Dus de verspilling is natuurlijk een enorme component.
1: Ja, absoluut. Ja, als je kijkt naar het voedselsysteem van productie tot wat we eten, dat is een enorme impact. Maar op één staat voedselverspilling. van waar het gemaakt wordt via de supermarkt en het transport naar ons bord. Of ja, niet eens naar ons bord, want het eindigt in de koelkast en daarna gelijk in de prullenbak.
0: Ja.
1: Dat is ja, schrikbarend. Dat wil je, je moet het eigenlijk wel weten, maar je wil het eigenlijk niet weten.
0: Zoveel. Valt de wereld te winnen.
1: Ja, en dan daarna is welke eiwitten eet je? Haal je die allemaal uit vlees of varieer je daar wat meer in? En dan haal je ook wat meer uit natuurlijke plantaardige producten. Dat is daarna toch wel de grootste impact maker.
0: Ja, want in bonen zitten ook inderdaad heel veel eiwitten en heel veel vezels.
1: Ja. Ja, en als
0: dat heeft vlees ook niet.
1: Nee, inderdaad. Kijk, er zitten sommige dingen in vlees die je niet één op één zo kan vervangen. En het meeste wel. Maar gevarieerd nogmaals is het belangrijkste. Maar bijvoorbeeld de mythe, sojabonen moeten we ook niet eten. Want daar worden de regenwouden voor gekapt. Nou, die regenwouden worden gekapt misschien voor soja. Maar die soja gaat allemaal naar onze dieren als voer. Dus
0: prima tofu eten of sojaboontjes.
1: Tempeh, ik vind zelf gefrituurde tempeh het allerlekkerst. Ja, lekker marineren. Oh, al die heerlijke Indische maaltijden.
0: Ja.
1: Of Mexicaans.
0: Ja, daar is Den Haag ook heel goed in.
1: Ja, we hebben natuurlijk geschiedenis in. Dus ga die eens verkennen, al die lekkere maaltijden.
0: Ja. Ja, precies. Hey, en de komende periode is er ook een hele leuke tentoonstelling in het atrium
1: klopt.
0: Hier.
1: Ja, er is
0: bij de gemeente.
1: Ja, klopt. In het atrium, als ik het goed heb, 23 juni wordt die geopend. Kijk vooral ook even op de website van Ons Eten. Daar staat het ook zeker vermeld. Dat is een hele mooie serie van foto's die in de afgelopen tijd zijn gemaakt door fotograaf Marco Rutte. En die worden hier tentoongesteld. Er zullen ook mogelijk wat activiteiten rondom georganiseerd worden. Dus daar kan je ook het een en ander leren.
0: En dat gaat echt om die voedselverbindingsplekken.
1: Ja,
0: hè? Om die plekken waar mensen echt samenkomen rondom lokaal gezonder voedsel.
1: Klopt, door heel Den Haag. Dus dat is echt, dat zijn plekken helemaal verspreid over Den Haag. De foto tentoonstelling zelf focust zich op een aantal daarvan. Dus je kunt niet alles laten zien. Maar ja, daar gaat het over.
0: En als je denkt, nou ja, wat leuk, ik ben wel benieuwd naar die voedselverbindingsplekken, dan is daar ook nog een fietstocht aan gekoppeld, toch?
1: Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Afgelopen jaar niet. Er zijn altijd keuzes te maken over hoeveel budget heb je en wat kan je doen. Daarom is het afgelopen jaar niet gebeurd. Ik vond ze zelf leuk. We hebben altijd veel meer inschrijvingen gehad dan dat de plek was. Dus persoonlijk zou ik het heel leuk vinden om dat weer te doen.
0: Ja, volgens mij is er in ieder geval wel een fietsroute, begreep ik tenminste. Maar die kan je dan misschien zelf doen.
1: Als je kijkt naar de kaart op Stadslandbouw Den Haag, kan je zien wat er allemaal is. Kan je gewoon heerlijk heel de stad door fietsen. Kan je heel de zomervakantie mee vullen. De route met een begeleiding, met een gids die vertelt. En met op verschillende plekken waar ondernemers en tuinierders die erover vertellen. Dat moeten we even afwachten of dat weer komt.
0: Kan je nog een laatste tip meegeven aan de luisteraar die denkt, ja, ik wil iets beter met mijn voedsel omgaan. Ik wil anders met mijn voedsel omgaan. Maar ik weet niet waar te beginnen.
1: Nee. Sowieso, leg de lat niet te hoog. Doe wat voor jou haalbaar is denk ik gewoon heel erg belangrijk. Ga eens naar zo'n voedselverbindingsplek toe, naar zo'n mooie buurtuin. En vanzelf ontdek je misschien wel veel meer wat je van tevoren niet had kunnen bevroeden. Dus ik denk, zoek de leuke kanten ervan op. Alle verhalen die ik in de afgelopen jaren heb gehoord, daar zit zoveel in van mensen die zo blij worden van dat wat ze op zo'n plek hebben gevonden. Ja, dat is het allermooiste aan. En heel, heel sec, nogmaals, kan je natuurlijk beginnen met van, joh, iets gezonder eten. En dat de producten die je koopt verantwoord zijn. Maar ga vooral gewoon lekker ontdekken wat goed bij jou past. En wat voor leuke dingen er allemaal te beleven zijn als je met lekker eten bezig bent.
0: Ja, en doe dat vooral samen.
1: Wel zo gezellig.
0: Ja. Heel veel dank, Tom, voor je komst. Den Haag eet, Den Haag teelt. Den Haag verbindt mensen via eten en via de jongeren. Van de Grote Markt tot de Spinozenhof. Van kledingruil tot sociale diners. Vandaag hoorde je Tom Voorma van de gemeente Den Haag en Lot en Astrid van Jong Duurzaam Den Haag. En de links kan je vinden in de show notes van de podcast. Die staat op Spotify. En heel graag tot de volgende keer bij Haags Groen. Dankjewel, Tom.
1: Dankjewel.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en interconnectie.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse Tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Curious to know what's happening in The Hague? Join the international team on Dutch Buzz for an hour of news, views and interviews that reflect the interests and concerns of the international community in The Hague.
8: Hello, The Hague. It's a sunny evening in the City of Peace and Justice, and we invite you to enjoy the company of our special guest tonight. Today on Dutch Buzz, we are looking at 3 different ways people are building community in The Hague. We begin with Father Jacques de Boer, who will present his new book, Humor, Humus, Humility. Then we turn to the Church of Our Savior and its role in bringing together a diverse international community. Later, we'll be joined by Rabban Yosman to discover the Boom Otten Club, a family-friendly space for kids and parents, and by Annie Cousset to explore Bizou Social Club, a hub for Gen Z and millennials to connect offline. Now sit back, relax, and enjoy the program. Aisha De Souza and Lilian Strohbach are at the sound desk. I'm Julia Bellalbero.
7: Dutch Buzz, your listening ear in The Hague.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse Tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: go thrift shopping.
1: What?

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: yo. Yeah, yeah. It's Fire Run the Specialist. Had even wat technical difficulties, maar we zijn er.
1: Gelukkig hebben we een specialist.
0: Dat zijn extra lange sessies.

Fire Round with Specialist. Radio Tonka, Den Haag FM. We zijn hier tot 2 uur. Nog guest mixes van Mr. Slow en DZ incoming zometeen.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Hell yeah. Mr. Slow and Deezy. Radio Tonka Den Haag FM.
1: Shout-out naar Muriel. Oh, een big up.
0: Aan het luisteren terwijl je gek wordt. Zo, nou ja. Hey, we zijn nu nog tot 2 uur. Fire Run Specialist. Mr. Slow and Deezy Guest Mix. Keep it locked. Keep it real.

0: Hell yeah. De Beat Cleaver. We moeten er even uit voor het nieuws. Je kan het meestal doen, de Beat Cleaver. Maar we hebben nog 2 uurtjes te gaan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse Tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik hoop dat jullie er nog bij zijn. We hebben zo meteen nog wat shout-outs incoming. Keep it locked.

Fuck yeah, DZ a Mr. Slow, il radio tonka dana FM. Take over. Push me.

na het nieuws tot 2 uur. Fire on the specialist, Mr. Slow and DZ. Radio Tonka, Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

plastic bazooka top.

vrijdag van de maand. Bass music galore. En quick shout-out nog even naar alle vaste luisteraars. Big up Avi, big up Joris. Big up iedereen tuned in.

Hypnotic DJ Dub, work me, hypnotic DJ Dub.

ja, neem er nog eentje. Steek er nog eentje op. Behalve als je in de auto zit dan. Firearm Specialist, DZ en Mr. Slow. 4 man back to back. Zeker gekkigheid. Say that again, my brother.

0: Volgende maand zijn we er weer. WK
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Het Rijswijkseplein in Den Haag gaat vanaf 1 juni 4 maanden op de schop. De HTM gaat de tramsporen vervangen en de gemeente het asfalt. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 fasen en zijn eind september klaar. In de Hollandse tuin in het Haagse park Klingendaal hebben koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane geposeerd voor persfotografen. 2 keer per jaar vindt zo'n moment plaats. De sessie was dit jaar in een openbaar park en dat leidde soms tot hilariteit. Zo liep er een schoolklas langs die begon te juichen. De Oranjes zwaaiden vrolijk terug naar de kinderen. Op omroepwest.nl staat een compilatie van de foto's. En dan nog het weer. Vanavond en komende nacht klaart het op. Morgenochtend wordt het op de koudste plekken 10 graden. En het kan later op de dag 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.